0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

uit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Goddank ben ik een boerenknul.
1: Weerbericht.
2: Het is droog met kans op mist in het noordoosten. Het kwik wijst een graad of 9 in Groningen aan en zo'n 13 aan de westkust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige zuiden- tot zuidoostenwind. De ochtend begint vrijwel droog met op veel plaatsen zon. 'S Middags komt er vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen bewolking bij. Een regengebied trekt vanuit Zeeland naar Groningen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige zuidenwind. Morgenavond is het flink bewolkt en vallen er ook een paar buien. Na morgen blijft het overwegend bewolkt met regelmatig regen. Na maandag krijgen we meer zon, maar is de kans op een bui nog niet verkeken. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
1: Radio 1224.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meet

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraathits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op een cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd Piraten Hit.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was

0: Want het zal heus niet heel lang meer duren dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij.
1: Kleine Annabel,

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later op de dag bewolkt en regenachtig. Vanavond is het zwaar bewolkt en valt er vooral in het noordoosten en het westen plaatselijk regen bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw bewolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekken de meeste buien weg. Maandag overdag is het een lange tijd droog en bewolkt bij 20 tot 23 graden, maar vanuit het westen trekken buien over. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig bij een temperatuur die schommelt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur.
3: 8 uur. Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
4: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op

0: iets maakt. Barstens vol met bouwstoffen zoals ijzer, kalk, staal, noem maar op. En bij ieder tweede pak gratis een bouwvergunning.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Goedemorgen.
3: Radio 1224.
2: Daar gaan we.
3: 3,
2: 2, 1.
4: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.

zaterdagochtend. Een paar minuten over de klok van 8 uur. Het is 6 juni van het jaar 2026. Luisteraars, vrienden en vriendinnen, hartelijk welkom. Dit is 12.24, de zaterdagochtendshow. Achter de knoppen vandaag, de Harry Schopper bij uitstek. George Verdongen is de naam. Hè. Goedemorgen, van harte welkom. Allereerst natuurlijk even dank uitbrengen naar de collega's voor het rijden van de afgelopen week. Ja, hier en daar springen ze er gewoon zo onverwachts lekker gezellig in. Hè? Ja, ja. Ook de non-stopper, ja, dat wordt flink aan verbouwd. Hè? Ja. Ik hoor allemaal nieuwe jingles voorbij komen, nieuwe aanpassingen, ook reclame jingles, alles, alles, alles. Zo ziet u maar, er wordt flink geknutseld en gewerkt achter de schermen. Ja, daar krijgen jullie allemaal niks van mee, hè? Nee, nee, nee, nee. Maar wij wel. En we gaan kijken wat we de aankomende 3 uurtjes voor jou gaan doen. Natuurlijk heel veel gevarieerde muziek. Daarbij heb ik jouw hulp natuurlijk ook nodig. Dat kan je allemaal doen met een verzoekplaatje onder andere aan te vragen. Ga gewoon even naar onze website www.radio1224.nl. En dan komt het allemaal wel goed. Het WhatsApp-nummer, ja, dat geef ik je straks nog wel eventjes door, hè. Ja, ja, ja, ja. Eerst nog even wakker worden, hoor.

0: Even lekker terug in de tijd met een oudje van mijn vader Abraham, oftewel Pierre Gardner. Stand by. Straks ook nog een hele vreemde uitvoering van het smurvenlied voor jou. Smurvenbier. We gaan kijken wat we allemaal wegdraaien deze ochtend.
1: Lekker gevarieerd. Dit is George van Dongen.nl.

0: Wanneer je radio een error geeft, weet je dat je goed zit. Ontzettend fout, maar oh zo lekker.
1: Het is 12-2-4.

0: lekker terug in de tijd met een oudje van Anja en Johnny. En de jaren komen en jaren gaan. Anderhalve minuut voor de klok van 8:30. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
2: Ja, dat wens ik jou.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, wel vrienden en vriendinnen, luisteraars van 12:24. Een hele goede morgen. Leuk dat jullie gekozen hebben voor de zaterdagochtendshow. De meest hilarische en gevarieerde ochtendshow van de Nederlander. Hè? Ja. Want hier draaien we bijna alles. Hè? Je kunt van alles aanvragen. Of er nou eentje is van Metallica of eentje van de zangeres zonder naam. Iets van AC/DC. Of Antje van Horen. En alles wat er tussen zit, hè. Laat het maar even weten. Radio1224.nl. Daar ergens vind je de knop om een verzoekplaat aan te vragen. Maar je kan natuurlijk ook even een WhatsAppje sturen. Jawel. De moderne techniek staat tegenwoordig niet stil, hè. Dus, voor verzoekjes kunt u terecht op het nummer 06-244-95564. Dat is 06-24-49-55-64. Of doe eens wat anders. Spreek gewoon een berichtje in en stuur dat even gewoon naar 06-244-95564. Dat is ook altijd wel leuk, hè? Spraakberichtjes binnen te krijgen. Maar het kan natuurlijk ook even via onze chatbox. We hebben een babbel-kletskous-machinebox-toestand gebeuren. Ja, het is er nog niet echt druk. Moet nog bekendheid krijgen. Maar die is allemaal te vinden via georgevandongen.nl. Daaronder langs kun je ergens op een knopje drukken en dan kom je in de chatbox. Onze Gerda is er ook al gezellig bij. Goedemorgen, Gerda. En nog van harte gefeliciteerd, hè, meis. Ja. Onze Gerda was afgelopen donderdag jarig geworden. Dan moet ik even kijken van hoeveel jaartjes ook alweer geworden is. Ik ben de teller klein beetje kwijt. En verder, wat we gaan doen. Nou, natuurlijk heel veel muziek. En natuurlijk heel veel van het mooie vinyl. We waren al lekker bezig, hè, met vinylkralletjes. Ja. Want dat van Verdongen, gewoon het lekkerst. Dus daarom gewoon weer lekker verder.

even lekker terug hè, naar de eind jaren 70, begin jaren 80. Er was er eentje van Sandy en heb je een beetje proberen mee te zingen? Ja, maar dan niet in de Nederlandse taal. Je hoorde haar hier met de vertaling van Ik ben verliefd op John Travolta. Maar dat heette dan totaal anders, hè? Ja. Ik ben hier verliefd op die trein, John Travolta. Ach ja, scheelt maar een klein beetje. Goed.

0: Ik heb altijd met deze plaat van... dit heeft hij toegezongen dat hij eigenlijk zijn goesting zong. Hij maakt gewoon zijn vrouw even wakker, want hij had ergens zin in. Hè? Slaap je al? Ik wilde even wat kwijt. Ja, ja, ja. Ik maak je wakker tot mijn spijt. Goed, ja. Hij wou gewoon even. En dat op die vroege morgen. Hey, goedemorgen. Dit is 12-2-4.
1: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon. Country.

0: lekker terug in de tijd, hè. Gauw houden van Barbados. En zal ik jou een kusje geven.
1: Vanuit de studio in Breda. Meer muziek.
2: Met de klets van Joost van de Radio.
1: Joost van Doorn.

Blijft een leuke plaat, hè? Deze van niemand minder dan Henk Wijngaard. Ja, dit was ergens bij de, ik weet niet welke band, want het singeltje, ja, helaas, het singeltje ben ik kwijt. Ik draaide hem deze keer van de LP af. Kwam hem gisteren toevallig tegen. Ik denk, hey, ik heb het nummer wel van Henk Wijngaard nog gelukkig op LP staan, want anders was ik totaal het vinyl kwijt. En dat vind ik toch altijd weer jammer. Ik vind het altijd gezellig om van vinyl af te kunnen draaien. Hey, goedemorgen, een paar minuten voor de klok van 9 uur. We gaan straks lekker onze verzoekplaten erbij halen. Dat gaan we doen middels de Lekker Naar de Wekker verzoekplaat. Daar meer, daarover informatie en dergelijke. Na de Pioniers. En dat allemaal met die blauwe P.

lekker, hè? Deze van de Pioneers hoor je niet zoveel, hè? Nee. De P, de blauwe P, hè? De P van parkeren, de P van even plassen langs de weg. Nou, dat gaat je duur te staan dan, hè? Dat komt je duur te staan, verdomme. Ja, je gooit alles weer door elkaar. Weer een lichte koortsluiting in je bolletje, ja.

Inderdaad, het is zaterdag 6 juni van het jaar 2026. Er zitten veel sessies in, hè, vandaag. Ja, ja. En ja, leuk dat je erbij bij bent. Dat je gekozen hebt voor 12-2-4. Dit is de zaterdagochtendshow met ondergetekende George van Dongen. Van harte welkom. Straks gaan we natuurlijk gezellig jouw verzoekplaten erbij halen, mits jij ze aangevraagd hebt. Als je niets hebt aangevraagd, dan gaat Verdongen gewoon zijn eigen gangetje. Dus. En mocht dat juist muziek zijn waar je niet van houdt, dan ligt het ook een klein beetje aan jezelf. Hè? Ja. Ik zeg altijd zo, aan deze kant is de keuze is reuze. We hebben zoveel muziek hier in de aanbieding voor jou. Nou ja, ik kan niet zien waar jij nou echt van houdt. Daar. Ja, dat is wel een leuke uitdaging voor mij. Ondertussen verwelkomen we ook onze Patricia, onze Ronnie Willems uit het mooie Meel, onze Ronald Huisman, Robbie de Groot. Al heel wat berichtjes ook via de app binnengekregen. Onder andere onze Egbert. Ja, gisteren was hij er ook weer gezellig zo spontaan bij, hè. Studio De Zwarte Tulpen. Onze Stef, onze Joop, onze Klaas. Ja, is hij er morgen? Dan moet je altijd even kijken van wanneer die man zondags is, hè. Ja, zit anders altijd lekker genieten op de camping, hè. Ik weet niet of ze morgen mooi weer hebben voorspeld. Als het slecht weer is, dan is hij thuis altijd aan het hobbyen. Is het mooi weer, dan staat hij op de camping. Op de camping, ja. Ja, ik merk vandaag aan mij dat het in mijn bolletje eventjes niet helemaal juist zit, dus... Mijn excuus daarvoor, voor af en toe het gebrabbel. Wat niet helemaal correct eruit gaat komen. Oh, dat is standaard, zeg je. Oh, nou, oké. Okay. Nou, ja, nou, daar heb je een punt, hè, ja.

0: in dit democratisch land praten we toch al alles door elkaar in verschillende talen. Dus ja, daar val ik ook al niet meer op, hè. Nee. Hey, we gaan straks even de eerste verzoekplaat doen. Dat doen we altijd met het gebeuren, dat heet zoiets als
1: Lekker naar de Wekker.
0: Bij het geluidje van Lekker naar de Wekker kun jij contact opnemen met de studio. En bij dat geluidje, zodra je die hoort, dan bel je met 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Alleen bij het geluidje van die Lekker naar de Wekker, hè? Ja. Dat is een liedje en dat klinkt een beetje, wat is het lekker op de trekker, hè? Ja, vroeger zongen we heel wat anders. Vroeger zongen we heel wat anders. Maar ja, toen waren we nog jong, hè. Ja. Wat een pret op die drukken. Moet allemaal kunnen. Nou ja, tegenwoordig moet je trouwens wel uitkijken wat je zegt, hè. Want je hebt zo'n mietje of hoe heet dat ding? Je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen. Op het werk is dat enigszins hetzelfde, ja. Vroeger kon men nog tegen een geintje. Tegenwoordig dan hangen ze al gelijk bij de leidinggevende. Dan kun jij een eigen verantwoorden. Ja. Je bent gewoon bang om wat te zeggen tegenwoordig. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Daarom nemen ook vele mensen dit programma op. Ja. Ach ja. Neem het zelf ook op, kan ik altijd terugluisteren. Goed, dat allemaal voor straks. En dan bereikte ons trouwens van de week nog, gisteren of eergisteren, het trieste nieuws. Dat Josje, ja, ik heb op het ogenblik het bericht er even niet bij. Helaas van ons is heen gegaan, maar zo zijn er meerdere van de week van ons heen gegaan. Zoals ook Margriet. Ben ik even de achternaam kwijt. Ik moet te veel denken in dat kop. Gaat het niet worden, denk ik vandaag. Hè? Een hele hoop dingen gewoon kwijt. Ja, hoe dat gaat komen. Nou ja, dat maakt allemaal niet uit. We gaan even ter nagedachtenis aan Josje. Helaas op 62-jarige leeftijd van ons heen gegaan. En zij was bij de Piraten bekend met het volgende plaatje.

0: lekker terug naar de jaren 80. Madonna hoorde je hier op 12.24. En dat maakt de single van Material Girl. Goedemorgen, 10 minuten over de klok van 9 uur. Ik heet je van harte welkom.
1: Wakker worden.
2: Wakker worden.
1: Met George van Dongen.

0: de studio 076-541-9920. Als 076-541-9920. En wees de eerste op deze zaterdag, de 6e juni, met jouw verzoekplaten. Een datum die nooit meer terug gaat komen, hè? 6 juni 26. Dus jij bent de allereerste met een verzoekplaat op deze zaterdag. En mocht je schrik hebben om te bellen met de studio, ja, je kan ze ook allemaal gewoon aanvragen via diverse wegen. Allereerst via Radio 1224.nl. Of natuurlijk ook via georgeverdongen.nl en dan in de chatbox. Maar je kan ons ook whatsappen. WhatsApp-nummer is 06-244-95564. 06-244-95564. Wel gooi je alles door elkaar, verdomme. Ja. Hey, maar ondertussen hebben we iemand aan de lijn. We zeggen natuurlijk een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja.
1: Wat
0: zei je nou, Gerda?
1: Ben je allemaal aan het mopperen?
0: Ik mopper altijd, hè, dat weet je toch? Je kent me zo langzamerhand toch wel.
1: Ik ben nog met te mopperen.
0: Ja, dat is standaard, hè. Dus je weet het, hè. Ja, je kent me zo langzamerhand toch wel een beetje.
1: Nou, een klein beetje, ja.
0: Ja, een klein beetje. dat moet kunnen, hè. Dus,
1: na zoveel jaar ken ik je wel een klein beetje.
0: Ja, nou vooruit. Hé, hey Gerda, maar voordat wij even een babbeltje gaan maken. Ja, even dit, hè.
2: I'm gonna sing this song specially for you, omdat dit je birthday is today.
0: We gaan allemaal even meezingen hier in de studio. Hè? Doen we met z'n allen mee. Hè? Gaat ie. 3, 2, 1. Oh, ik ben te vroeg, Gerda. Nou, luister goed, hè.

0: Nou, van harte gefeliciteerd, hè.
1: Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, ik was eerst een andere aan het zoeken, maar mijn jingle staat niet op een rij. Hetzelfde gebeurt als in mijn hoofd.
1: Ben je weer een rommel maken?
0: Ja. Ach ja, dat is standaard, hè. Maar goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen. Hoe is het daar al?
0: Ja, aan deze kant. Ja, ik zeg al een beetje raar gevoel dat ik vanochtend opstond in mijn bolletje. Dus mijn vingertjes trillen een beetje. Dus ja, het zit eventjes een beetje met elkaar in gevecht.
1: Oké. Nou, rustig aan, hè?
0: Ja, ik zou wel moeten, dus... Want anders gaan er rare dingen gebeuren en dat willen we niet weten.
1: Nee, inderdaad. Dat willen we zeker niet weten.
0: Dus... Maar goed.
1: Alles verder, goed verder.
0: Ja, het is zo te zien is het lekker weer hier in Breda. Ik weet niet hoe het daar in Amsterdam is.
1: Nou, ook redelijk. Wel bewolkt, maar redelijk.
0: Ja, nou ja, je komt af en toe het zonnetje een beetje door.
1: Ja.
0: Dus, maar ja.
1: Ik wou, je kent een standaardplaatje wel, hè. Ik wil Santa Jacob aanvragen.
0: Oh, dan moet ik die LP weer erbij pakken.
1: Wat denk je toch als ik ben op zaterdag? Dan moet je Santa Jacob klaarleggen.
0: Ja, nee, het kan ook zijn dat je weer iets van Tom Jones vraagt... of iets van Koosje Bal en werkeloos
1: hier. Nee, ik ben nu eventjes... ik ga andere week alweer wat anders gaan vragen. Maar daar wil ik nog even Santa Jacob horen.
0: Oké, nog steeds die David Song?
1: Ja, die vind ik zo mooi.
0: Ja, ik weet het dus. Je draait hem vaak genoeg op cd, dat weet ik.
1: Ja.
0: Dus, nee, dan gaan we die er even bij halen en dan gaan we die straks ten gehore brengen hier op 12-2.
1: Ja, dan ga ik weer verder met alles klaarzetten voor als de visite zo meteen komt.
0: Ja, want
1: ik alles klaar heb staan.
0: Als we komen, dan wil ik wel natuurlijk koffie met gebak, hè. Oh.
1: Ik heb slagroom gebak en ik heb appel gebak.
0: Oh, jammer. Ja, dat gaat er helemaal goed komen.
1: Ja, en ik heb nog wat, hè.
0: Oh,
1: ik
0: wat?
1: Heb boter in huis gehaald.
0: Wat heb je in huis gehaald?
1: Boter? Ik hoor altijd, allemaal brood zonder boter. Ik zeg, ik heb nou een pakje boter gewoon.
0: Oh. Ja, hey, we zijn gekomen, of we gaan komen voor jou, hoor. Voor je verjaardag, niet om te vreten.
1: Nee, ik wacht het, ik zie het allemaal wat door rustig aan.
0: Ja, komt goed.
1: Want de dag is al lang.
0: Ja, dat komt goed. Nou ja, we zien elkaar vanmiddag.
1: En
0: ja.
1: Ik luister lekker mee. De radio blijft wel aan, maar ik luister wel lekker mee.
0: Oké, nou doe rustig aan daar. Alles op zijn tijdje, hè?
1: Ja, oké. Doei.
0: Okay. Jojo, doei. Onze Gerda, afgelopen donderdag 77 geworden. Ja, Lady Miranda en ondergetekende George van Dongen gaan vanmiddag even een ritje Amsterdam doen, hè. Maar onze Gerda, om even persoonlijk te feliciteren. Ja, we kennen elkaar al jaren. Ja, echt al jaren. Ah, misschien zijn Ali en Henk er ook nog wel even bij. Zetten we gezellig vanmiddag onze Wout op de achtergrond aan. Dus komt helemaal goed, hè. Ja. Nou, strakjes die lekker naar de wekker. Moet ik even die LP van Santiano erbij pakken. En ondertussen geef ik aan jou door dat jij ook jouw verzoekplaat kan aanvragen via www.radio1224.nl. Want dat is mij opgevallen, ik doe dat ook. We zeggen altijd www.radio1224.nl. Die eerste punt, die vergeten we altijd. Nou heb je die eerste punt ook niet nodig, hoor. Dus gewoon radio1224.nl is voldoende. Dat www hoeft er helemaal niet voor, hè. Tegenwoordig niet. Vroeger moest dat wel. Hè. Dus. Maar je kan natuurlijk ook een WhatsAppje sturen. Je typt een berichtje. Of je springt een berichtje in. Dat is ook leuk, ja. 06-244-95564. Dan gaan wij even kijken wat we allemaal kunnen weg gaan draaien. Ronald Huisman die had ook al een leuk plaatje aangevraagd. Onze Ronnie Willems had ook al iets aangevraagd. En onze Gerda ook. Maar die krijgt eerst straks natuurlijk de lekker naar de wekker. Zo komen ze allemaal lekker binnen. Nogmaals, goedemorgen. Dit is die ochtendshow op 12.24. Internet.

0: gelukkig terug naar de jaren 80. Persoonlijk toen ontmoet. Oeh, en ik toen als 16-jarige, wat was ik gek op die meid. Hè? Ja. Ze kwam uit Os en ze heette Charlotte Verkleef. En we hadden elkaar ontmoet in de Tamara King Studio. In Heist op de Berg, waar natuurlijk onder andere Plesje, Highway, de Tamara's en weet ik het allemaal zaten. En daar hadden we toen zo'n avond waar al de radiostudio's, Zendpiraten en weet ik het allemaal, die waren toen uitgenodigd op zo'n avond. Toen hebben we haar ontmoet. Ze is ook een keertje bij ons in de studio geweest in Breda. Bij Radio Oranje en Radio Arizona. Ja, zo heten wij toen de tijd in de jaren 80. Ondertussen krijg ik ook even een berichtje van... jullie wonen in Breda. Toevallig de gelukkige winnaars. Want hij is al 2 keer gevallen in dezelfde straat. Helaas, helaas. Ik weet niet eens in welke straat die gevallen is. Maar in ieder geval niet hier.
1: De lekker... Na de wekker... Verzoekplaat.
0: Even namens onze Gerda, hè. Die belde. Met de lekker na de wekker verzoeklijn. Ik wou graag deze horen van Santiano. Nou Gerda, jij bent als eerste met jouw verzoekplaat op deze zaterdag, de 6e juni. Strakjes komen die anderen aan de beurt. Maar eerst gaan we genieten van die lekker... Nou, die wekker verzoekplaat. U bent das meer. Santiano.

0: we gaan zo langzamerhand beginnen met de verzoekplaten. Je kunt ze nog steeds aanvragen hoor, via radio1224.nl. Of via ons WhatsApp-nummer, hè? 06-244-95564. We mogen het allemaal te snel gaan met dat WhatsApp-nummer. Op onze website, dan zie je ook het WhatsApp-logootje staan. En daaronder staat ook een tekst met het nummer voorbij scrollend, hè? Ja, ja. Oh, je zit te luisteren via de AM. Oh, je hebt geen scrollend beeld dan. Ja, nee, dat snap ik helemaal, hè? Ja, dan kan het gebeuren, hè? 06 24 49 55 64. Ik vind het altijd zo verwarrend als ik het zo opnoem. Hè? Ja, 64. Oh, 4-6. Nee, dan staat er 6 op weer. 06 244 955 64. Goed, maar dan gaan we natuurlijk naar de eerste gewone aangevraagde
1: verzoekplaat.
0: Daarvoor gaan we naar het mooie, prachtige mail toe. Zeg ook een hele goede morgen tegen Roenie, Simone en Roosim. Willems, jawel, zitten daar gezellig weer mee te luisteren. Ze schrijven deze kant op. Goedemorgen allemaal. Zou je het goede klied van de Roe Hensen willen meedraaien? En dan lekker vanaf het mooie vinyl. Nou, toen ging ik even in mijn vinylbakken kijken, maar hij stond er niet tussen in het, op het mooie vinyl. Ik heb hem wel op cd-single. Maar het kan ook zijn dat hij op die top de 1000-serie staat of zo. Nou, even kijken. Maar volgens mij staat hij dan op het album. Maar ja, die staan nog niet ingeschreven, Ronnie. Dus. Ik gaf even door welke dan ik wel hier raad. Onder andere Leidingwater, Bestelmaar, Limburg en Groenenberg. Nou, die laatste is het geworden. Dan draait die dan maar even mee voor iedereen en allemaal. Nou, hij ligt op de draaitafel, Ronnie. Ik zou zeggen, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. En geniet er lekker van, hè. Dan gaat eraan komen. Op speciaal verzoek, dit is Rowan Hezen.
2: Jij vraagt, wij draaien.

0: ze kwamen daar ook ergens uit de buurt van Mail vandaan. De formatie Boomerang. En je hoorde hier de Papa Ferry of zoiets dergelijks. Allemaal even lekker meegedraaid. Hier op 12-2 weer.
1: Hé, hey, zijn jullie al wakker? Nee?
0: Wakker worden! Van Dongen.
1: Radio 1224.
2: Hey, goedemorgen.

zo, als je nou nog niet wakker bent, dan snap ik het niet hoor. Nee. Even op verzoek meegedraaid namens Ronnie daar in het mooie mail. Iets van AC/DC. Hij kwam eigenlijk met een andere plaat aan. Maar ja, die vond ik een beetje te hard. Hè, ja. Daarom hebben we gekozen voor Thunderstruck. Even zo'n lekkere, foute plaat. Hè, ja. Staat ook eigenlijk een beetje in die Guilty Pleasure hitlijst. Hè. Hij brult altijd weer even lekker mee. Voor de mensen die er tenminste een beetje van houden. Hè. Hey, goedemorgen allemaal, vrienden en vriendinnen en luisteraars van 1224. George Verdongen hier tot aan de klok van 11 uur. En daarna is het tijd voor Lady Miranda. Tot allemaal tot de klok van 2 uur. Dan hebben we eventjes tijd voor een lunchpauze. Ja, zoals we dat noemen hier. En om 2:30 is hij er ook weer, hè? Vanuit het mooie Veenendaal. Onze Wout de Wit vanuit de Arizona-studio. En die neemt je mee tot aan de klok van 6 uur. En dan krijgen we weer even een pauzebreak. Ja, ja. Tot aan de klok van 7:30, 8 uur ongeveer. Of heeft hij weer een snippendag aangevraagd en zelf goedgekeurd? Ik weet het niet hoor. Dus ik heb in ieder geval niks gelezen. Dus ik neem aan dat hij er vanavond weer is. Hè? Onze Petertje Holland. Hè? Ja, ja. Goed, maar we gaan even wat doen. Hè? Ja. We gaan een verzoekplaat erbij halen. Hé, hey, we gaan even naar Ronald Huisman. Die vroeg of ik even een mooie plaat mee wou draaien van Hans de Boy. En dat allemaal met Thuis Ben. En daarachteraan een plaatje van Love Religion. Nou, we hebben ze gezellig klaar liggen. Ik zou zeggen, geniet.

0: 104. En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
1: Radio 1224.nl.
0: Fietsliefhebbers. En dan nu live op Radio 1224. Joop.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
1: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
0: En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt, maar hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.

van Benjamin Gouwenleeuw en vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Ja, we waren eventjes weg, hè. Ja, we waren eventjes foetsie. Ach ja, dat kan gebeuren. Ja, ik heb de laatste tijd schijnbaar een klein beetje ruzie hier met of het modem of de UTP-hub. Je weet niet wat een UTP-hub is. Nou, een UTP-hub, daar gaat een kabel vanuit je modem, gaat daar het hubje in en vanuit het hubje kun je meerdere computers aansluiten. Ja, want dat hebben we hier wel nodig, want we hebben een stream-PC. De zoon die wil internetten. We hebben de laptop, die moet op. En natuurlijk de muziek-PC, die moet ook op het internet. Ja, dan heb je zo'n UTP-dingetje. Want wifi, nee. Dan gaat het helemaal fout. Dus ik hoor hier allemaal geluidjes en pingeltjes. En weet ik het allemaal voorbij komen. Ach ja, dat kan gebeuren allemaal. Hè. Ja, dat is de techniek tegenwoordig. Helaas zijn we daarvan afhankelijk.

0: Nou, dat is iets achter de schermen, hè, dus... Ach ja, kan gebeuren, hè, ja. Goed, we gaan weer een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Amsterdam. Voor de luisteraars die al vroeg ingeschakeld waren, die hebben haar al gehoord. Afgelopen donderdag is ze 77 jaar geworden. Ze wou even een plaatje aanvragen voor iedereen en allemaal, maar speciaal voor haarzelf. En ook onze Gerda in het mooie Amsterdam, hè, die weet... Ja, Van Dongen die is gek van vinyl, dus ik laat hem gelukkig weer even wat plaatjes zoeken. Iets van de broertjes van Buten, hè, ja. Maar ik vertelde gelijk aan Gerda van... Gelukkig was ik gisteren een beetje door mijn LP's aan het jommelen. En wat kwam ik daar tegen? Een LP van de broertjes van Buten. Ja, want ik hoorde die toevallig een keertje voorbij komen hier bij 1224. Dat iemand daarom vroeg lekker oude muziek van de broertjes van Buten. Ik denk, die LP die hou ik even apart. Je weet maar nooit, je weet maar nooit, je weet maar nooit. Er staan leuke nummers op, hoor. Even kijken. Posthoorn Galop. Koenig staat erachter. Oh, ja, ja. Hannes Blas is wat? Oké. Old Dutch. Wie heeft er een rondje? Kampioen, kampioen, kampioen. Populaire feestmars en nog meer van die dingen. Maar ze vroegen natuurlijk om die hele bekende. Hè? Nou, die gaan we natuurlijk even draaien. Hè? Komt-ie aan. Lieve Frans.
1: Gisteren bracht de post een brief met een groet van Lientje Lief. Lientje is een schattig kind dat me teer bemint. Zij is heus de mooiste niet, al

volgens mij klinkt die toch heel anders dan het singeltje, hoor. Deze van de Boertjes van Buten met Lieve Frans. Of dit klinkt origineler. En is die andere... ik was even aan het zoeken in welke bak die staat. Ik stond bij de Boertjes van Buten te kijken in de platenbak. Maar daar staat die niet onder. Dus dan zal er wel weer een of andere zanger erbij zijn. En dan weet ik het allemaal niet, hè. Nee, ach, ja. Hé, hey, waarom doet hij het niet? Oh, veel leuker met jou. Geeft een error aan. Ja, dat vind ik niks gek, hè. Als het bestandje maar 0 MB is. Ja, dan doet hij het niet, hè. Hé, straks meer verzoekjes. En ik weet niet of mijn broer Robbie nog even zit te gooien, man. Te gooien. Te luisteren. Straks een leuke plaat voor jou. Naar deze nieuwe van Anita en Ed.

0: Goed gedaan, opa. Ja, inderdaad. Je hoorde hier de nieuwste van Anita en Ed. En dat heette dan Opa, ga eens rappen. We gaan even de volgende verzoekplaten er weer bij halen. Moet ik natuurlijk wel even hier naartoe gaan. En dan moet ik even hier naartoe gaan en daar naartoe. En dan is het... een rustig momentje. Nee joh, dat is vanavond pas. En jij moet de stal in. Ja, want dan gaat de hond er weer aan, hè? Ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan even lekker naar Veenendaal toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen de collega van de zaterdagavond, onze Peter. Schrijf deze kant op. Hoppa, de boodschappen zijn weer binnen. Ja, ja. Nu denkt George bij zijn eigen. Wat moet ik daar nu mee? Dan komt Peter aan. Nou, dat zal ik je vertellen. Nu hebben we alle tijd om lekker naar Skyrim te luisteren. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet hoor. Nee, nee. We luisteren hier naar 12:24. Naar George van Dongen. Nou, dat ben ik dan klaar mee. Ja, ja. Je ochtendhumeur naar de pestpleuris. Hè? Ja. Alles naar de haaien. De diepvriesmaaltijden ontdooid. De aardbeien beschimmeld. Ja. Nou, het geluid van George van Dongen. Hè? Ja, ja, ja, ja. Maar verder schrijft onze Peter. Hey George, draai maar even wat moois mee van René Schuurmans. Dat allemaal voor Judith. Voor jezelf, dankjewel kerel. En voor Miranda. En natuurlijk alle luisteraars en collega's van de 12-2-4 afdeling. Hè? Succes met de hobby. Ahoy. Ah, George, je ligt eraf. Ik hoor het nieuws. Ah, dat is oud nieuws, joh. Hey Peter, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. We gaan de platen natuurlijk ook gezellig meedraaien. Ik heb zo hier op de draaitafel liggen. Eentje van René Schuurmans. Op het Berk Music Label. Hè. Dat is vorig jaar geloof ik uitgekomen. Die heeft zo'n hele serie uitgebracht. Ja, ja. Nummertje 4 was het. En erachteraan draai ik nummertje 22. Ook uit die serie. Ja, even gezellig als retour. En welke zijn dat nou? Ja, voor jou een vraag voor mij. Weten. Ja. Hey Peter en Judith, geniet van die zaterdag. René Schuurmans.
2: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de middengolf. Yeah. Radio 1224.

mooie blauwe ogen. Dat allemaal van Django Wagner. Dat hoor je hier op 12-2-4. Ja, lekker toch? Ja, zo, nou ga ik even het plaatje voor mezelf draaien, hoor. Inderdaad, Smell of Wet Grass. Die komt er gezellig aan, hè? De Old Tennessee Country Club. Allemaal vanuit Studio 16 hier in Breda. Nog

Ik vind hem zo lekker, hè? Deze, de Old Tennessee Country Club. En dat allemaal met smelt of wild, wet grass. Oftewel, de geur van natte gras. Lekker, hè? Ja, nou, ja. Ik vind van wel, hè? Kriebelt altijd zo lekker. Vooral als het ook net gemaaid is, hè? Straks gaan we weer door met de verzoekplaat. Ondertussen gooi ik wel even de verzoekbox dicht. Die gaat rond een uur of tegen 12 gaat hij weer open bij Lady Miranda. Jawel, die is er natuurlijk straks ook bij, hè? Ja. Vanaf 11 uur. Weer gezellig met haar Belse klankjes, hè? Ja. Dus kom er gezellig bij, hè? Hier.

0: Oh, lekker hè, deze. Ja. Straks is, om 11 uur is zij er weer, gezellig voor jou. Hier op 12.24 met haar Vlaamse klankjes. Hè. Ja, dan moet je natuurlijk wel de schuif opengooien, verdongen. Jongen, je bent gelijk helemaal van slag af. Hè. Ja.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Inderdaad, we hebben weer een verzoekplaat. Even een mooie babybouw draaien. Oh, deze is wel zo lekker. Uit 1974 alweer. Ja, je hebt een lange uitvoering en een korte uitvoering. Ik probeer even te kijken van welke uitvoering ik hier heb. Hij is lastig. Hij is lastig. Ja, dat komt er ook in voor in de titel, hè? Last. Oh ja, hier. Die is zo lekker. Even terug in de tijd. En we gaan een verzoekplaat erbij halen. We gaan even gezellig naar Oudenaarden toe. Ik zeg een hele goedemorgen tegen onze wifine daar, hè? Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Voor iedereen een hele fijne zaterdag. En of je graag de plaat wil meedraaien van...
2: Barry White.
0: You're the first. You're my last. You're my everything. En draag graag een plaatje van Susanna. Voor Susanna van Zemine Rossi. En du bist meine eerste gedanken. Ik wens jullie een hele fijne zaterdag. En geniet van het verjaardagsfeestje. En geef Gerda maar een dikke kus van mij, hè. Nou, Bivine gaan wij natuurlijk ook doen. En dank je wel voor de aanvraag van de plaatjes. Straks, Zemine Rossi, naar Barry Wright.
3: We got it together, didn't we?

0: jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
1: En deze is op verzoek.
2: Onze verkeerde versie. Gelijk even wissen van de schijf af. Dit klinkt toch een stukje beter. Hè? Even voor Mams, oftewel Susanna. Semino Rossi.

Even meegedraaid namens Vivine. Uit het mooie Oudenaarde. Even voor Susanna. Deze prachtige plaat van niemand minder dan Semino Rossi. En du bist mijn eerste gedanke. We gaan gauw verder, want het is zo 11 uur en ze zit alweer achter me. Voor langzamerhand een beetje op het klokje te tikken van hou je de rekening mee. Ja. Hey, we gaan even gezellig naar Ada toe. Ada, een hele goede morgen daar. Ada Hensen die ook weer gezellig aan het meeluisteren is naar de ochtendshow hier op 12.24. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Dank u wel. Voor Miranda, voor Wout en natuurlijk ook voor mijzelf. Hè. Ja. En voor iedereen die lekker meeluistert. Dat allemaal met de lieve groetjes van Ada. Nou, Ada, ik heb een mooi plaatje uitgezocht. Tenminste, dat hoop ik dan. Hè. Ja, ik weet dat je de plaatjes van Jannes wel een beetje ziet zitten. Hè. Ja. Nou zat ik een beetje te twijfelen of ik nou de A of de B-kant van het singeltje zou draaien. Want ja, ik ben lekker bezig met de plaatjes aan het draaien. Dus. Maar ik heb gekozen. Ik heb gewoon voor de A gekozen. Hè? Ja. Nou, ze zeggen Ada, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. Geniet van deze mooie zaterdag. En Jannes die komt eraan. En zie die ster. Hier op 12.24.

Even meegedraaid namens Ada Hensen uit dat mooie Veenendaal. Deze van Jannes en Zie die Ster. En ja, deze draai ik even voor Woutje en voor Ada dan, hè, deze, ja. Even gezellig, hè? Ja, ja. Hier op 12.

en Karin en wij genieten van het leven. Dat zullen ze zeker doen daar in het mooie Veenendaal. Even meegedraaid voor Wout en voor Ada. Jawel, en Wout die wou ook nog even een plaatje laten horen. Ja, goedemorgen DJ's. Draai maar wat mee voor jullie zelf. Dankjewel voor Ada en voor ieder die luistert met heel veel draaiplezier weer. Dat allemaal namens onze Wout de Wit vanuit de Arizona Studio. Strakjes om 2:30 hier weer te horen op 12:24. Ik heb een lekker houtje erbij gepakt en dat gaan we lekker meedraaien. Namens onze collega van de zaterdagmiddag, hier is Yvonne Denes. Lekker hoor, zo zoet en zalig hè.

uren te sturen in zijn truc, ja. Nou ja, goed. Je hebt af en toe wel eens van die films voorbij komen. Zie je gaan. Vroeger had je Transporter, hè? Ken je die serie nog? Ja. Goed, maar ja. Sonja was dit. En dat allemaal van de LP truckstop gevallen heet dat. En dat heette dan Zoemela, die Zoom Zoom. Je hebt die andere ook nog van Sonja, staat erop. Die zijn leuk uitgebracht. En dat heet dan, hij is een truckchauffeur. En het meeste wat ik van die LP afdraai is die van Gerard Schoonebeek, Iedere Weg. Maar dan de truckersversie. Vandaag draaide ik trouwens ook de Pioneers en dat allemaal met die blauwe P. Straks de laatste verzoekplaat en dan gaan we langzamerhand van stoeltje verwisselen hier met Lady Miranda. Maar ik wou deze even naar de andere kant van Breda toesturen. Even naar mijn vriend, mijn maatje, mijn broer, Robbie de Groot. Want deze, die is wel zo lekker.

Lekker hè, deze van DJ Jerry en de Zaragoza Band en Akadu. En ja, dan wil ik een verzoekplaatje oplezen. En wat krijg je dan opeens dat de WhatsApp op mijn computer uitlogt. En dan moet ik hem weer even inloggen met de mobiele telefoon erbij. Maar ja, die stond uit. Dus die moest even opnieuw opstarten. Dan zal je altijd zien, tegen het einde van het programma. Hallo, inloggen. Hop, oké, poep. Het begint allemaal hier te priemelen en te prammelen. En te even kijken. Nou, log een beetje in, jongen. Nee, ja, log eens een beetje in. Hallo, log eens in. Inloggen, inloggen. Nou, hij blijft inloggen. Nou, even een stukje muziek maar. Ja, want ik heb hier een verzoekplaatje staan. En even kijken of er nog iets speciaal bij stond. Hè? Ja. Maar hij wil niet echt inloggen. Oh, hè. Nee, hij geeft weer aan mijn apparaat koppelen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Oh nee, we zijn er weer. Ja, anders lukt het Lady Miranda straks ook niet, hè, om jouw plaatjes te kunnen draaien. Ja, ja. Even kijken, Wout de Wit heeft ondertussen gereageerd. Oh, met drie duimpjes. Hij heeft drie duimpjes. Ik heb er maar twee. Oh, ik stuurde hem de vier. Ja, dan waren die van Miranda, hè, erbij. Oh, my God. Ach ja, mag de pret dan niet lukken. Oké. Okay. We gaan even de laatste vocale verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar de collega van de zondagmiddag. Jawel,

Even een babbeltje, hè? Ja. Dat even een klein beetje te shaken in mijn hoofd. En dan krijg je even wat negatieve prikkeltjes erbij. Maar ja, het is allemaal opgelost, hè. Hij zei, kalm aan daar. En draai maar even wat mee voor jullie. En voor alle luisteraars hier op

je niet. Ja, elke stad en dergelijke die... De ene vindt dit, de ander vindt dat. Kijk, dat is bij sommige mannen ook, hè. Een hele hoop mannen die kijken naar de voorgevel. Hè. Vrouw, nou ja, nee. Ik kijk meer naar de achterkant. Goed, maar dat zijn de smaken, hè. Hey, verdongen, we dwalen af. Ja. Hey, deze ga ik nog even meedraaien voordat ik over ga schakelen. Met Lady Miranda, zo dadelijk. Hier wordt de ene is mooi, hoor, weer. De andere weten het allemaal. Nou ja. En jullie wonen dichter bij elkaar dan ik bij jullie, hè? Ja. Dus knok het maar uit, hè? Ja. Deze draaien we even mee namens de collega van de zondagmiddag. Van het mooie oranje vinyl af, hè? Ja, dat is speciaal rookkleur. Ja, ja. En dan wens ik jullie straks heel veel luisterplezier bij Lady Miranda. Dat allemaal op de Vlaamse Tour. Hier op 12.2.

draaiden we even mee voor de collega van de zondagmiddag. Niemand minder dan onze Klaas Vaak. Vanuit de Noordzee-studio. Goed, we gaan even kijken. Oh, ik heb nog 30 seconden. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende week. En heel veel luisterplezier hier op 1224 met Lady Miranda. En dat allemaal met haar programma. Op de Vlaamse Tour, hè? Heet dat, geloof ik. Even kijken. Ja, op de Vlaamse Tour. Nou, de groetjes. Bye bye.

0: zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 6 juni. En wat gaan we allemaal doen vandaag in Op de Vlaamse Toer? Tussen de 11 en 12 gewoon van de grammofoon zonder verzoek. Om 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee. En dat is natuurlijk lekker met verzoek. En vandaag voor het eerst via Radio 1224... gaan we een aankondiging doen van de troetelschijf. Wat het allemaal inhoudt, straks daar meer over. We gaan zo meteen het eerste uurtje starten met eentje van Vaya con Dios en Na-na-na. Nee, na-na-na. En erachteraan eentje van Nathalie Geudens. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
1: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de grammofoon.

We pakken heel even de kletstune erbij. Want we hadden deze week een jarige in ons midden. En die gaan we heel even in het zonnetje zetten. En dat jarige zonnetje sturen we even richting Amsterdam. Naar onze lieve Gerda. Ze was van de week jarig. En dan ga ik even 3 plaatjes voor haar meedraaien. De eerste die je krijgt, Gerda, is er eentje van Mieke. En wat een prachtige dag. Terechterin komt er eentje van Vaya Con Dios samen met Danny Vera. Omdat ik weet dat jij hem zo mooi vindt. En dan jouw lievelingsplaatje van Ademo. Ze komen allemaal achter elkaar. Maar eerst gaan we natuurlijk even lekker zingen, hè.

0: Hyper de piep!
1: Hoera!
0: Hyper de piep!
1: Hoera!
0: Hyper de piep!
1: Hoera! Gerda, van harte gefeliciteerd en tot vanmiddag. En hier zijn jouw plaatjes. Als eerste...

uitjes achter elkaar. En dat was allemaal voor onze jarige van afgelopen... even kijken, afgelopen de donderdag. Nee, is vijf. Ja, afgelopen donderdag. Joris achter elkaar, Mieke, Vaya Condios samen met Danny Vera. En als laatste Ademo en Vouper met die Monsieur. Dan gaan we weer lekker verder met een blokje van twee. Als eerste Sonja. En als ik voor het eerst in de ogen van een jongen kijk. En daarachteraan.

Je hoorde Berita en ik ben zo blij. Goed, we gaan verder met de volgende twee. Als eerste de Melando's en even kijken. Alle dagen, alle nachten. En erachteraan eentje van Dana Winnerer.

Je hoorde Dana Winner en de Oude Man en de Zee. Dan gaan we verder met eentje van Willy Sommers. En Zeven Anjers,

0: Je hoorde Jo Valli en in een droom zag ik je staan.
1: De verzoekbox is geopend.
2: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste betekent? Wil jij gewoon een plaat horen die je leuk vindt? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou.
0: En wie zijn wij? Ga dan naar radio1224.nl en vraag ze lekker aan. Wil je chatten? Dat kan natuurlijk ook. Studio16breda.nl. En ook voor verzoekjes hebben we een WhatsApp-nummer 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. En als je niet weet wat je wil aanvragen, Vlaamse artiesten, onder andere deze.

Mildura en Donna Carmella. Nog geen idee wat je wil aanvragen? Wat dacht je van eentje van Jimmy Frey? Hier is hij met I Don't Know Why I Love You, But I Do.

Woman en zie hoe mooi het leven is. We gaan gelijk starten met de verzoekjes. Ze stromen lekker binnen. En ik heb ook nog het item trottelschijf. Dus een hoop werk. Even kijken, voor de eerste verzoek ga ik even naar Jannie. Jannie Albers. Schreef deze kant uit. Draai maar een mooieke voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Heb ik uit betrouwbare bron gehoord dat jij wel liefhebber bent van Bobby Prins? Nou, dat komt mooi uit. De vanmorgen een stapeltje singeltjes klaargelegd. En daar zat inderdaad Bobby Prins mooi tussen. Hij komt er zo aan met Jealous Fool. Daarachteraan krijg jij er eentje van het Noordzee trio als, sorry, van het Noordzee duo. Sorry. Als retour. Namens Jannie, voor iedereen die luistert, is hier Bobby Prins en Jealous Fool.

Je hoorde de Paladijns. En jouw liefste wens. We gaan weer lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende kijk even richting Amsterdam. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Gerda. Ze zit volgens mij met haar visite lekker op de achtergrond mee te luisteren. En ze schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Vera Mann. Nog één kans. Voor iedereen die luistert. Nou Gerda, hij staat klaar. Of zij staat klaar, moet ik zeggen. En jij krijgt als retourtje eentje van Helmut Lotti. Maar eerst Vera Mann.

0: dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Inderdaad, mensen. Het is tijd voor de allereerste troetelschijf bekend te maken via Radio 1224. Deze man is geboren op 30 augustus 1977 te Isegem onder de naam Bjorn Soenens. En is momenteel samen met zijn gezin woonachtig te Lendelede. Wat ooit begon op een karaokepodium in Ingelmunster, als ook het meedoen aan Stanley Zingt Hazes, waar hij de finale behaalde, bloeide uit tot een mooie zangcarrière. Op feesten en partijen brengt hij altijd een goede gezonde portie muziek en amusement mee. Met nummers van onder andere Helmut Lotti, Wil Tura en Frans Bauer, en dit doorspekt met eigen nummers, is een feestje zeker geslaagd. En ik kan het zeggen, wij kunnen het weten, want hij was namelijk afgelopen september te gast op Sjors' 60ste verjaardagsparty. Inmiddels zijn de kleine bescheiden contacten. Oh, dan druk ik hem. Inmiddels zijn de kleine bescheiden contacten tussen hem en Studio 16 gegroeid tot een mooie vriendschap, die naar ons zeggen voor altijd mag blijven. Een paar nummers van hem. Kom dans nu met mij. Ik leef mijn eigen leven. Zie hoe mooi het leven is. En daar startte ik afgelopen middag mijn middag met idee mee. De lucht was blauw en alles overdoen. Met het laatste genoemde nummer raakte hij bij menige mensen een gevoelige snaar. En ging hij samen met producer Bart Klaus ermee aan de slag. Deze keer gekozen voor een Engelstalige tekst. En de melodie van dit nummer slaat hij een totaal andere weg in. Er zal dus bij sommigen wel een belletje gaan rinkelen bij het horen van de eerste toon zometeen. Aanstaande maandag, 8 juni, is de release hiervan. Maar wij als Studio 16 kregen van hem de voorrang en hebben hiermee een echte primeur. Lieve mensen, het is zaterdag 6 juni. En met heel veel liefde en plezier stel ik mijn allereerste troetelschijf via Radio 1224 aan jullie voor. Hier is Bjorn met zijn nieuwe single I'll Take Away Your Fear. Weet je wat? Ik zal hem er even bij halen.
2: Hey, radiovrienden van Studio 16, Bjorn hier. In mei verhuisden ze naar een nieuw station, Radio 1224. Nu een ruime maand later en al een beetje gesetteld, is het de hoogste tijd om de troetelschijf te herstarten in het programma Op de Vlaamse Tour van Lady Miranda. Mij werd de vraag gesteld of ik de allereerste wou zijn hier op Radio 1224. Een hele eer en natuurlijk een dikke ja was mijn antwoord. De hele maand juni ben ik dus jullie troetelschijf en dit met mijn nieuwste single I'll Take Away Your Fear. Hoop dat jullie ervan genieten. Een lieve groet uit Vlaanderen en tot binnenkort. Bye bye.
3: Look out! Troetelschijf.

zo, lieve mensen. De start van Troetelschijf is gebeurd. En dan kan je zeggen, want de desbetreffende artiest zit namelijk ook bij ons in de chatbox. Ik had van de week deze tekst gemaakt en bij het beluisteren, zegt hij, heb ik zelfs een klein traantje weg moeten pinken. Dank je wel voor de mooie woorden. Nou Bjorn, alsjeblieft. Dat is heel graag gedaan. Zoals ik altijd zeg, met liefde en plezier. Straks hoor je hem natuurlijk nog een keertje voorbij komen. En dat de gehele maand juni. Dan gaan we nu verder met de volgende plaat. Jullie kennen natuurlijk allemaal het nummer Cheerio. Knijter van een hit. Staat op nummer 1. En in Vlaanderen was er ook een artiest die hem mocht uitbrengen. En welke is het dan? Dat is deze namelijk. Giovanni. Hier is hij met Cheerio.

Bruno en Cheerio. De verzoeken zullen stromen lekker binnen. Maar ook de reacties op de troetelschijf. Dankjewel daarvoor. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even naar de Arizona. Oftewel onze zaterdagmiddag specialist Wootje de Wit. Schrijf deze kant thuis. Draai er straks maar eentje mee voor jullie daar in de studio. Dankjewel voor Ada en verder voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou Wootje, dat gaan we doen hè. Ik heb er namens jou eentje klaarstaan van Tommy van Loek. En Rood van Jaloezie. Dreigt eraan een retourtje, maar die moet ik nog even bijzoeken. Komt goed. Maar eerst jouw plaats.

Je hoorde Aroul Aureli en Rose of Rosé. En dat was mijn retourtje richting ons Woutje de Wit. Dan gaan we verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even richting Oudenaarde. Naar het Witte Huis. Onze tweede thuis. En ik zeg natuurlijk een hele goede middag tegen onze lieve vriendin Vivine. Graag een plaatje van Dana Winder, Woordenloos. En voor, hij is bestemd voor iedereen die luistert naar 12-2-4. Daarachteraan krijg je natuurlijk een retourtje. Dan gaan we er zo meteen snel even bij zoeken. Maar eerst Dana Winner en Woordeloos namens Vivine uit het mooie Oudenaarde.

Je hoorde het retourtje richting Bivine. En dat was er eentje van Frank Michel. Je te dis merci. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. Wij gaan even richting Ada Hensen. Schreef deze kant uit. Goedemiddag Miranda. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel. Voor Sjors, voor Wout en voor mij, zegt ze. En verder is ook voor iedereen die meeluistert naar Radio 1224. En daarbij ook nog een fijne uitzending gewenst. Nou Ada, dat gaat goed komen, hè? Ik heb een lekker nummertje uitgezocht voor jou van Dirk Nijberg. Daarachteraan natuurlijk een retourtje. Maar eerst dus namens jou Dirk Nijberg en Beautiful Noise.

0: Marita en Tequila van Veronique K. En dat was een retourtje. Even kijken of ze nog wakker is daar in Amsterdam. We zingen nog.
1: Hiepen de piepen de piep. Hoera! Hiepen de piepen de piep. Hoera!
0: En deze is voor jou, Gerda.

0: Deze is nieuw in Lady Miranda's middagmatinee.
1: Hey, hallo, ik ben Laura Lien en ik heet je van harte welkom in het programma Op de Vlaamse Tour van Lady Miranda.

wel eens te laat met wat dingetjes in te drukken. Ja, je krijgt langs alle kanten van allerlei reacties en noem het maar op. Maar je hoorde de nieuwste van Laura Lynn. Met gesloten ogen. Oudje van Eddie Waddy. Ik heb er een volgend plaatje klaarstaan. En daarachteraan gaan we weer eventjes richting ons trottelschijfje. Maar eerst eentje van Suzy Marel. Hier is ze met Hou van het Leven.

0: Doedel schrijft.
1: Allemaal. Ja, ja, ik ben nog steeds jullie troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye.
2: Put my life in your hands. All my trust and my care. You're the rock where I stand.

worden Tamara en Tom. En hou me vast, hou me nog een keertje vast. Goed, de volgende staat voor jullie klaar. Wiltura en Kesera Sera.

Je hoort het Herbert Verhagen en Yo Te Amo. En dat was een klein retourtje, een extra retourtje richting onze Vivine. Goed, de volgende staat klaar. We hebben nog maar, nog maar 25 minuutjes zitten erop. Hier is Christophe en Amor Amor.

0: Je hoorde Elke Talman en Bel, Bel, Bel.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
0: Inderdaad, ik heb nog een paar dingetjes te doen en het is bijna 2 uur. En die paar dingetjes hoort deze volgende plaat bij. Hier is Veet en Levenslang.

Hoi, luisteraars van Studio 16, Danny Derover hier. Fantastisch dat mijn muziek voorbij komt in de Vlaamse uurtjes van Lady Miranda. Geniet nog van jullie weekend met veel mooie muziek. Lieve groet van mij, vanuit Vlaanderen.

je hoort het daar niet over. En jij bent het mooiste. Dan ga ik nog even één plaatje draaien. En daarna komt de eindtune. Het volgende die ik ga draaien is er eentje van Erik Vlanders samen met Margriet Hermans. Om even stil te staan bij haar overlijden van deze week. Een korte strijd en helaas verloren. En daarom ga ik deze plaat even meedraaien. Erik Vlanders samen met Margriet Hermans en Zoals vrienden

U hoort het, lieve mensen, de eindtune zit erin. U heeft vanaf 8 uur vanmorgen kunnen luisteren naar Studio 16 van Breda. Op de stream van Radio 1224.

in ieder geval wel. Ik hoop dat je ook genoten hebt van het Rotterschijf. Zometeen na de eindtune mijn laatste plaat. En daarachteraan komt nog één keer de Trotterschijf. En dan horen en zien we elkaar volgende week zaterdag weer. Even een klein aanmaakspuntje voor volgende week. Volgende week draai ik een uurtje korter. En dat allemaal in verband met een afspraak waar we niet onderuit kunnen. Ik zou zeggen, maak er allemaal een top weekend van. En bye bye. Zwaai zwaai. Miranda, bedankt. Fijn weekend verder. Nou, jij ook, Klaas. Maak er een mooi weekendje van. En we komen snel weer een bakje doen, hoor.

0: vandaag. Maak er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut!
1: Allemaal nog, dat was ik vergeten te zeggen. Allemaal bedankt voor de verzoekjes, voor de feedback. En voor de mooie, lovende woorden over de troetelschijf. Allemaal super bedankt. En dan denk ik dat ik ook namens onze Björn, ons maatje, spreek. Dankjewel. Ik ga eruit met een laatste plaat. Deze keer gekozen voor Danny De Maro en Gevochten en Verloren. En daarachteraan nog één keer de troetelschijf. Bye bye, zwaai zwaai. Tot volgende week.

0: dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Hey allemaal, ja, ik ben nog steeds jullie troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye.
2: Put my life in your hands, all my trust and my care. You're the rock where I stand, when life is unfair.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Hier is hij dan weer, Wout Wit op de zender 1224 natuurlijk. Hè. De Arizona, goedemiddag op deze zaterdagmiddag. En het heeft vandaag 3-6, ja. 6-6-2026, ja. Oftewel 6 juni alweer. En ik moet even wachten, dan is het 6:30. 3:30 momenteel de studiotijd. Bedankt, gaat natuurlijk weer uit naar Studio 16 Breda. Vanmorgen vanaf 8:00 de aftrap met George van Dongen. En erachteraan natuurlijk Lady Miranda. Met haar Belgische nummers. Vlaamse muziek op Radio 1224. En ze was bij je tot aan de klok van 2:00. Vanuit Studio 16 in Breda. Helemaal live op jouw Radio 1224 natuurlijk. Hè. Dank daarvoor natuurlijk weer voor de plaatjes en de praatjes. Zat er ook weer lekker in, hè? Helemaal niks van te missen. Prima, prima. En gistermiddag helaas gemist door de werkzaamheden. Onze collega Egbert, de zwarte tulp, was aan de radioband de vrijdagmiddag. Mark van den Burg is erbij. Jenny Ton is erbij en Jannie Albers. Goedemiddag daar. Hartelijk welkom. En natuurlijk kun je altijd even een appje sturen. Kijk even op je playlist, dan komt het voorbij. 0651-0631-39 is de appnummer. En anders via radio1224.nl kun je je verzoekje uiteraard kwijt. Laat weten waar die aan staat. Goedemiddag nogmaals.

0: Boys op Radio 1224.
1: Hallo!
0: Ja, hallo!
1: Hier zijn we weer. Met een godsvermogen aan de band. Waar ontvang

0: Swing Time van de DJ Johnny draaiden we op de radio. Ja. En daarvoor de Fortak Face Medley, de Canetere Boys. Hoor die op Radio 1224. Goedemiddag. Wouter Wind is bij je.
1: Radio 1224.
0: Zo is het.

Henk Weygaard natuurlijk op de radio. En kijk uit, hier ben ik. Ja. Deze zaterdag 6-6-26 natuurlijk. Op radio 1224, hoe kan het ook anders? Jouw radiostation. En de meiden natuurlijk, hè. Ja. Ook een hele goede middag. George en Miranda zijn erbij vanuit Studio 16 in Breda. Hij schrijft knal het stukwerk maar van de muren, kerel. Succes, dankjewel. Ik zal het proberen. Ook Robert-Jan van Middelkom bij Lentik. Vanuit Wapenveld is erbij. Staat aan hier. Goedemiddag daar. Plaatje ook die kant uit natuurlijk, hè. En Miranda schrijft, knal ze, luister gezellig mee.

boven water. En die schrijft dan weer terug, Wout, ik heb niet gezwommen hoor. Oh, dat dacht ik, joh. Ik denk, die is wezen duiken. Met duikspullen en alles erop, hè. En eraan. Ik denk, die is verdronken, die man.

ook een hele goede middag in Renkum, Fred en Desiree. Daar staat de radio ook weer aan. Doen jullie goed? Goedemiddag daar. Gaan we eens even een plaatje draaien van Arjan Venema. En hier is de disco-zender.

0: is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.
1: Hoe is die?

0: eerste verzoekplaatje. Het is 3 uur geweest. Dus ja, hoogste tijd, hè?
1: Ja,
0: absoluut. En dat gaan we doen voor Jenny Ton. Goedemiddag, Wout, schrijft ze. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor alle luisteraars. Draai maar weer een paar mooie plaatjes mee. Heel veel draaiplezier namens Jenny Ton.

Nou, als het goed is, vanavond weer tussen 8 en 11, Peter Holland. Hij is weer helemaal back in town, hè. Vorige week een ATV genomen. Snipperdag. Had hem zelf goedgekeurd. Ja, nou ja, kan ook gebeuren.

ongelooflijk. Plaatje komen eraan bij Jenny Tom met de Heikrekels. En hier is een gouden ouwe natuurlijk van zijn lieve schoonmoeder.

We draaien de muziek mee van Neil Diamond en Beautiful Noise. En het plaatje van de Heikregels en Liefste Schat. Even uit voor Jenny Ton in Kesteren. En ze waren weer goed,

platen meedraaien namens Jannie Albers. Goedemiddag Jannie. Draai maar een mooie plaat mee voor alle luisteraars. Gaan we doen. Jannie Albers natuurlijk uit...

En dan gaan we doen onder andere een stukje muziek van Highway. En als ik naar jou kijk, zo heet hij. En de stemmingmakers komen ook voorbij op Radio 1224. Met veel plezier natuurlijk op de...

Stemmingmakers en de medley 2. Hier zo, op 12-2-4 natuurlijk. En daarvoor muziek van Highway en Als ik naar je kijk. Ja, lekker nummertje. Hopelijk waren ze goed, Jannie Albers. Daar draaien we ze uiteraard voor. En bestemd voor alle luisteraars van de radio 12-2-4 natuurlijk, hè.

We gaan nog even wat plaatjes meedraaien voor Robert-Jan de Lentik vanuit Wapenveld. Van de week ook weer op de zender uiteraard gehoord. En natuurlijk, morgen is hij er weer tussen 1 en 2 met een uurtje met de zondagmiddag. De plaatjes gaan natuurlijk die kant uit, richting de firma en familie van Binnenkom. Ja! En ze worden ook even meegedraaid voor meneer Joop Ruitenweek vanuit Lunteren. Vanaf zondag is hij er niet tot dan vrijdag. Even een weekje tussenuit.nl, zeg maar. Ja. En dat doet allemaal maar, hè. Ja. Veel plezier, wat je ook gaat doen. Mogen je snel weer Ruitenweek, hè.

Corrie Konings. Ik zie toevallig dat Karin Welsing een liedje doet van Corrie Konings. En Corrie Konings een liedje van Karin Welsing. Nee, joh, dat is niet waar. Nee, nee. Maar ze komen er wel aan op de zender 1224 Middengolf AM 1224 kHz. En wereldwijd Radio 1224.

dan was ik nog in het stressen ook. Ja. Want ik had er nog geen muziek in staan. Ik was druk met appen en zo. Ja. Niet best, hè? Nee. Ik moet uiteraard wel blijven opletten, hè? Ja. En daarvoor draaiden we Karen Welsing en Adio, Adio. En het plaatje heeft geleid voor Joop Ruitenweek in Lunteren. Lekker weekje tussenuit.nl. En dat doet hij goed, hè. Fijne weekje gewenst. En de plaatjes werden ook even geleid voor Robert-Jan van Binnenkom de Leptik. Disjockey, programmamaker en natuurlijk... achter de schermen altijd druk, druk, druk. Met de website en de vormgeving.

En dan gaan we naar Mark van den Burg vanuit Culemborg. Binnen we bij u, maat, schrijft hij. Draai voor jezelf en voor Anna. Radio 12214, Jan Heijkamp, Peter en Judith. En iedereen die luistert, maar wat moois mee. Deze keer iets van de Moonlight als kan. Maar natuurlijk, succes weer, maat. De groeten van Mark Teddybeertje. Hij schrijft zelf vanuit het mooie Culemborg. Zijn we het daar goed versierd met oranje vlaggetjes? Hoe lang of dat gaat duren? Geen idee. Maar 2K moet nog gaan beginnen. En ze hebben de oefenwedstrijd alweer verloren. Haha, ja. Oh, ik mag niet lachen.

eventjes meedraaien voor Elian vanuit Arnhem. Goedemiddag. Marielle luistert ook mee. Maar die staat momenteel bij een ongeluk. Dat is niet het beste. Wel goed dat ze meeluistert. Hopelijk is er al klaar mee daar. Hij schrijft, ik begin nu. En zij om 17 uur klaar. Dat is balen. Dat je niet samen dienst hebt, ja. Daar kom af en toe wel eens ongelukkig uit. Maar dat plaatje wordt in ieder geval

Muziek van de Dikdekkers op de radio. En we gaan met z'n allen naar Amerika. Nou, ga niet mee hoor, maar als je gaat, veel plezier natuurlijk, hè. Ja. We gaan het zien, we gaan het beleven. Hoe ver het Nederlandse elftal komt, überhaupt. Ja. Oefende wedstrijd, oftewel uitzwaai wedstrijd verloren met 0-1. En de Feyenoord scoorde. Ja. Als je dat ook gewoon in Feyenoord blijft doen, is er niks aan de hand. Ja. Oh ja. En dan blijf je verder even draaien voor Mark van den Burg vanuit Culemborg. En ze waren ook even bezend voor Elian en Mariella. Marielle. Vanuit Arnhem. Piraten Power draaiden we ook en mijn zender is te koop. En toch weer niet. Hè. Nee. En de Moelaars dans nog eenmaal met mij. Hopelijk waren ze weer goed.

0: zometeen even naar Jan Heikamp in Veenendaal. Goedemiddag, Jan. Maar we gaan eerst even naar George van Dongen, want die heeft wat ingesproken, hoor. Even luisteren, ja.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Hey, ik had gevraagd om het stukwerk van de muur af te klapperen. Niet dat mijn konen ze van mijn speakers eruit gaan, hè.
0: Oh.
1: Die nog meelallen ook, hè.
0: Ja. Hij hoorde het, hè. Ja. Ik hoorde het wel. Adio. Lekker genieten, kerel. Doen wij ook hier. Ja. Soms kun je het niet laten, hè.
1: Nee.
0: Af en toe even lekker meebleren, lekker maar.
1: Ja.
0: Professioneel, dat is wat anders. Ja. Ik wou zeggen, nou ben ik Jan Heikamp kwijt. Ja. Nou ja, heel vooral over WhatsApp en zo. Opnieuw moeten installeren. Ik hoorde George van Dongen ook al vanmorgen. Vanmiddag, hè?
1: Ja.
0: Op de computer nieuw aan het installeren WhatsApp. Die zeggen wel eens, doe het zelf maar. Hè. Ik heb het ook wel eens gehad, Jan.
1: Ja.
0: Als dat net voor de uitzending gebeurt, dan is het drama. Hè.
1: Ja.
0: In ieder geval schrijft hij, goedemiddag Woutje, staat hier al even aan, maat. Veel draaiplezier en doe zomaar even wat lekkers voor jezelf. Dankjewel voor Ada. Voor Peter en Judith, Jozef en Christine vanuit de Reuver. Markie van den Burg. Dina vanuit Barneveld. Monique Meijer. Tante Til vanuit Bemmel. Hanny de Roos uit de Renen. Jannie Albers. En de rest wat allemaal lekker luistert. Dankjewel, Jan. Ook nog bedankt voor de uitzending van gisteravond uiteraard. Hè?
1: Ja.
0: Moet je eerlijk zeggen, ik heb niet alles meegekregen. Ik lag lekker op de bank te luieren. Heb ik even mijn oogjes dicht gedaan, hoor.
1: Ja.

Mark en Dave. En ik pluk voor jou de sterren van de hemel. Even gereid voor Jan Heikamp in Veenendaal. En ik zal geen traan meer om je laten. De

Hij schrijft, ik luister mee. Ik zeg, is het zo belabberend? Nee, ik doe even mee met de Wico's. Zo, oké. Ja. En Jan Heekamp gaat de kwalificatie bekijken van Max Verstappen. Veel plezier daar. En bedankt voor het luisteren natuurlijk, hè. Ja. Ja. Ik ga gewoon door.

kijkplezier natuurlijk, hè. Ja. We gaan naar Peter van de Roekel. Die luistert ook in Ede, uiteraard. Hallo, goeiedag. Draai even een plaatje mee van Henk Wijngaard. En hey Suzy, de buis over. En een plaatje van Rob de Nijs en hou me vast voor ik val. Zou je vasthouden, Peter?

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En

0: was weer Rob de Nijs en Hou Me Vast, even aangevraagd door Peter van Roekel in Ede natuurlijk. Even kijken, ja, zo. En een plaatje van Henk Weygaard en Hey Suzie, de bui is over. Het is droog momenteel, hè? Ja. En jullie weten vast wel dat we hele rare, maar ook wel lieve en goede disjokjes hebben. We zijn ook apart, hoor. Ja. Jonge, jonge, ja. Ja. En dan heb ik het niet alleen over mezelf. Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben er nog één, tegenwoordig. George van Dongen, komt hij al. Als goed trouwens.
1: En doet de hele koffietijd. Ja, kijk, ik zit ook lekker. Ja, hij is niet leeg hoor, kijk. Hij zit lekker aan de koffie, hè. Ja, het is alleen goedemiddag, hè. Ja, dat is koffie, hè.
0: Ja, de morgen van goedemorgen. Ja.
1: Koffietijd, ja.
0: Studio 16. Koffietijd.
1: Ja, gezellig hoor. Huppakee. Lekker bakkie pleuren, hè.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Oh, lekker. Jammer, jammer, jammer, jammer.
0: Nou, nou, nou, nou, nou. Fijn hoor. Ja. En dan doet hij nog even dit, hè. Even kijken, hoor. Ja.
2: Ja, hoor. Hoor hem maar eens meebrullen, hè. Geweldig. Hé, hey, kerel. Wij gaan richting Amsterdam. Draai maar een mooie mee van Suzie Marel of zo. Ja. Hé, hey, ik hoor hem wel weer in de

0: Even gedraaid voor George en Miranda natuurlijk. In de auto. Suzy Marel en door jou weet ik wat liefde is.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der woche.
2: Dit is het
1: spiegelplaatje. Spiegelplaatje.
2: Spiegelplaatje.
3: Dit is het spiegelplooitje van de week.
0: Theo Kwast. Zo heet hij echt, ja. Theo, je bent een kwast. Nee. Zo heet hij echt. Theo Kwast dus op de radio. En Lot uit de loterij, zo heet hij.

spiegelplaatje van deze week op Radio 1224. De zaterdagmiddag. Theo Kwast en Lop uit de loterij. En dan gaan we naar

Ze schrijft, goedemiddag Wout, schrijfvader, dus graag een mooi plaatje voor jezelf. Jozef en Christine, Peter en Judith, Jan Heikamp, Mark van den Burg, het hele team van de Radio 1224. Voor mezelf en iedereen die lekker meeluistert naar de Arizona. Dankjewel en veel draaiplezier namens Ada.

0: twee voor je opgezocht, Ada. Hopelijk zijn ze goed. Gaan we onder andere doen met Tony Fogema. Met zijn laatste nieuwe single. Laat me zingen, zo heet die. Laat ik ook zeker gebeuren, Tony.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst de live uitvoering draaien van Jannes. Dans met mij tot de morgen vroeg. Live vanuit de Ahoy opgenomen. Ze gaan speciaal de eten.

0: 1224.
1: Ik versta er niks van.
0: Radio 1224.
1: Ik versta er niks van. Yep. Weet je wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.
0: Nieuw.

Love van Tony Fokkema en Laat Me Zingen. En daarvoor draaien we muziek van Jannes. Dans met mij tot de morgen. Even geluid voor Ara natuurlijk, hè. Hopelijk waren ze weer goed.

voor Power Party. Lekker stukje instrumentale plaats. Lekker vlot nummertje. Maar dan valt hij mee om er even tussendoor te kweken. Ja. Deze even beter, ja. We gaan naar Robbie de Goot. Goedemiddag, daar in Breda. Doe maar even voor mij het liedje van Michael Jackson, als het mag. Ik ga vanavond naar de film van Michael Jackson. Dus even in de stemming komen. De groetjes uit het mooie Breda van Robbie. Veel plezier, Robbie, vanavond natuurlijk bij de film van Michael Jackson. Hè? Hij is nu drukjes bezig met de laptop-installatie en om alles er op te krijgen natuurlijk. Hè. Ja. Windows zorgt ervoor dat we ons niet hoeven te vervelen, uiteraard. Nee, elke keer nieuwe, dikke en nieuwe snufjes. En jij als consument moet dat maar meegaan, hè. Ah, je wordt dus een move.

gaan zeker even Michael Jackson meedraaien. Ja. Nogmaals, veel plezier vanavond en uiteraard geniet ervan. Hè. Nou, komt ie aan. Billie Jean is dit. 12-2-4 natuurlijk.

moet even een loopje hebben. Ja. We draaiden George Baker Selection en Bella Maria. En voor Michael Jackson natuurlijk. Ja. Even gedraaid voor Robbie de Goot. In Breda. Vanavond veel plezier natuurlijk bij de film van Michael Jackson. Who's Bad? Yeah. Haha. Ah, dat komt goed, Robbie. We gaan naar Peter Holland van de radio. De zaterdagavond specialist. Op het gebied van muziek. En gekkigheid. Ja. Vanavond rond de klok van meestal half acht is hij er al. Hè. Tot een uurtje of elf. Vanavond is hij bij je op de radio. Momenteel de race aan het kijken. Veel plezier met de race, geef ik. Moest hij lachen. Ik stuur een toilet. Ik schrijf. Ik wacht er even mee. Je weet niet wie's, doet hij. Ja. Nou ja, ik ken genoeg DJ's die het ook niet zijn, hè, Peter? Ja. En ze waren vorige week even een weekend er even lekker tussenuit. Na een lange tijd. Ja. Jullie gegund, uiteraard. Moet ook kunnen, ja. Even lekker, even lekker weg, ja. Hopelijk hebben jullie ervan genoten natuurlijk, hè. Peter en Judith, ja. Ja, ja, eindelijk. De week is weer voorbij, schrijft hij. En het is tijd voor Wout de Wit, Wout Gezellig Keel. Fijn dat je weer... We jou weer mogen ontvangen, zo staat er op de antenne. Wout, draai me even wat moois mee. Voor Judith... Voor Holland, ja. Voor jezelf, Wout en Ada. Alle luisteraars van de radio 1224. Succes, maatje. We zetten hem weer twee tandjes harder, hoor. Ahoy! Dankjewel, Peter. Jij natuurlijk succes vanavond. Sjors en Johnny staan klaar. Luister eens even. Gitaar, ja.

Ja. Johnny Slijptol en Sjoerd Boes. Stikstoffabriek. Aan de platen in een luchtje al, hè? Ja. Even een truckersplaatje. Laatste nieuwe single van Johnny Bulk. Hadden Wiek, Giet Lof.

drukkersplaatje. Johnny Bolk. Had een week, giet het los. Broeders van de Weg. Even gedraaid voor Peter Holland van Radio 1224. De zaterdagavond specialist. Ja. En we gaan ook wat moois meedraaien. Hopelijk. Even voor Fred en Desiree. Rinkem. Ja.

Mavericks even gedraaid voor Fred en Desiree in Renkum aan de Sparrenstraat. Hè. Zullen we ook even romantisch doen? Even een lichtpuntje, een rustpuntje moet ik zeggen, in de show. Hoor eens even. Even richting Renkum aan de Sparrenstraat. Fred en Desiree. Even lekker dichtjes bij dichtjes op de bank. Aad Carfunkel is hier en Bird Eyes.

0: En dan gaan we gauw naar, zit al even te wachten, Studio Ede. Mooie middag is het er weer, tussen 2 en 6 uur. De zondagmiddag, onze Klaas Vaak. Ja. En dan stuurt die plaatje, jij bent keigoed bezig. Dankjewel Klaas.
1: Ja.
0: Ik doe mijn best, hè?
1: Absoluut.
0: Maar je hebt even moeten wachten. Maar zet u maar een verzoekje erbij. Als het mag, maar natuurlijk. Een mooie voor jou en Ara. En alle luisteraars, collega's van 12-2-4 natuurlijk. Namens ons, succes met de uitzending. Met uw uitzending. Hij zegt nog netjes u. Zo. Klaas Vaak en Sylvia, dank je wel. En de plaatsen gaan we die kant uit, hè, richting Ede. Joyce van Dongen zei vanmorgen, mooie, prachtige Ede. Nou, daar zijn de meningen wel over verdeeld, zeg maar. Man, hou op. Maar we gaan wel een mooie plaat draaien, dat weet ik zeker. Voor

0: Hij schrijft gelijk terug. Nee, vind het wel een stop. Nou, in ieder geval, nee, zeker niet. Maar in ieder geval beter dan Ede, ja. Niet zo raar doen, hè? Ah, joh. Het is allemaal wat, hè. Waar je ook woont, het is allemaal top.
1: Ja.
0: Vind ik wel. Hier is Benjamin Goudenleeuw. Met zijn laatste nieuwe single...

Ik zou niet meer meezingen, George. Ja, dat kost je partijen speakers van de auto. Ja. Michael Rust, de Fortak Hibelli. Lekker even

0: nieuwe plaat. Michael Rust en de Fortak Hitmedley. Lekker instrumentaal, hè?
1: Ja.
0: Dit is John Heesakker. Ook een nieuwe plaat. Het had zo mooi kunnen zijn, zo heet hij. Door de verzoekplaatjes heen. Maar dat geeft helemaal niks. Ik draai ze gewoon tot aan 6 uur voor je. 12:24.

Romana draaiden we met de laatste nieuwe single en Ik Droom van Jou. En John de Heezakker, Het had zo mooi kunnen zijn. Morgenochtend gaan ze vertrekken, ja. Teun lagen wij richting Duitsland. Met de motoren. Brom, brom. Ja. Stalen Ros, natuurlijk. Veel plezier, Teun en Margret, natuurlijk. Houd alles heel, hè. Blijf op de wieletjes. Komt alles goed, hè.

Mark van den Burg schrijft... Doe nog even een mooie van Tucker X. Als een lente wordt in Amsterdam en Bracero, het werk is weer gedaan. Gerard Schoonebeek natuurlijk. Voor jezelf, dankjewel. En voor Ada en iedereen die nog lekker luistert.

Culemborg. Ja, Blauwlappenstad. Van een week nog langskomen, hè? Ja, op de snelweg natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Ja, gisterenmorgen was ik ook om 8:30 al in Breda. Ja.

lekker bakje kunnen komen doen, schrijfmerk. Man, man, man, ik ben zo druk, joh. Echt geen tijd voor, hè? Nee. En dan sta ik bij jou en dan rijdt mijn baas langs en zegt... Ben je aan het doen, joh? Brasero, brasero. Koffie aan het drinken.

mochten ze nog meeluisteren voor George en Miranda natuurlijk. Ja, die zitten ook in Amsterdam. Als het lente wordt in Amsterdam, Tukker X op de radio. Ja. En aangevraagd door Mark van den Burg vanuit Culemborg.

0: zeg, met werk of hoe weet je dat, zegt hij. Ja, hallo. Kun je voor mij les Chroma's draaien? Les Chroma's? De Les Cremona's bedoel je? Ja, dat zeg ik toch? Ja. Nou, ik hou de lijn niet lang bezet, want er kan er ook andere mensen door bellen. Ik zeg, een goed plan, Berghoff. Ja. Niet vergeten, hè, de Les Chroma's draaien. Ik zeg, Les Cremona's. Ja, is goed, zeg ik. Mooie tijd.
1: Ja.
0: Vergeet je toch nooit meer, hè? Nee. Mocht je hem kennen, mocht je weten wie het is, en mocht je misschien wel luisteren. Les Cremona's komen eraan en In de Vreemde Verlaten. Vijf voor half zes, studiotijd, mocht je op tijd zijn, smakelijk eten.

zitten nog steeds in de auto, schrijven George en Miranda. A27 was weer afgesloten. Nee. Nou, daar hoef je ook niet blij mee te zijn. Als je niet gordel om hebt, prima. Wat een slechte sneeuwweg, hè.

A27 ging ik naar de A12. En heb je die kruising, zeg maar, van de A50. Staat er nog even hoor. En er staat het gigantisch druk, hè. En veel Duitsers op de weg. En taxi gaf naar rechts de A50 en links aanhouden gewoon de A12. En dan krijg je zo'n filestand. En op een gegeven moment rijdt het allemaal lekker door als je op links bent. Richting Utrecht Den Haag rijdt. Rijdt er zo'n Duitser voor me. Die haalt mij in en ik met de vrachtwagen. Wilt hij natuurlijk in die rechte baan die stilstaat. Wilt hij de auto inproppen, dus op de rem. En ik met 83 ook even op de rem en op de lucht, hoor, zeg.

wat een geklets, wat een gezwam van die DJ. Ik ga een plaatje draaien, ja. Zoals ik al zei, Les Cremona's. Hier is In de Vreemde.

0: Duo de Koning op de radio en een ring met jouw naam, Carina.
1: Ja.
0: En de Les Cremona's, Les Chrome dinges. En in de

vandaag, schrijft Mark van der Burg. Het is weer tijd voor een cola zero en een sigaretje. Doe maar weer, hè. Ja, lekker man. Hoppa en Wout, jij een biertje en een sigaretje verdient, topper. Nou, ik heb net de koffie op, hè. Ja. Vanavond lekker biertje erbij. Tijdens luisteren van Peter Holland, hè. Ja.

Katten. En alle luisteraars namens Jannie Albers. Dankjewel, Jannie. Weet je wat ze gekocht heeft, Jannie? Ze heeft een mooie ochtendjas. Oranje. Ja, van het Nederlands elftal, hè. Lekker wakker worden, 's morgens. En de ochtendjas aan Jannie. Niks aan de hand, hè. Doe je goed. Plaatje staat klaar van de Sunstreams voor je.

Arie van den Burg, ja. Vanavond bij Peterke nummer 11 en nummer 13. Lekker Bami Saté. Yummy. En dat doe je dan tijdens de uitzending van Peter Holland. Nou, ik ga een verzoekje aanvragen. Misschien ben ik nummer 11, 12 of 13. Ik weet niet. Ik krijg altijd nummertjes van Peter. Hè? Ja, ik schrijf ze ook op. Maar ik geef nooit door welk nummertje je hebt eigenlijk. Dus, maar dat doet Peter wel, hè? Ieder op zijn eigen wijze manier, zeg ik maar. Even kijken, hoor. Oh. Ik denk al, wanneer komt-ie? Nou, nu dus.

Martin Sterken en de Grensjager lied. En daarvoor draaiden we allemaal muziek van de Sunstreams.

0: Ja, ja. Kermisduo en de Alte Kameraden. En we kregen nog op de valreep even een appje van... Ja, even kijken, even erbij pakken hoor. Ben benieuwd, welk nummertje? Ik nu bij Petercap, ja. Mark van den Burg heeft al een plaatje aangevraagd bij Peter natuurlijk, hè. Ja. Even erbij pakken, ja. Hannie de Roos, die stuurt mij nog even een appje.
1: Ja.
0: Goedemiddag, Wout. Sorry dat ik zo laat ben. Ik heb net boodschappen gedaan. Ja, dat kan de hele dag, Hannie, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, ja. Ik wou nog even een plaatje aanvragen. Kan dat nog? Ah, ik ga nou wel even een mooi plaatje voor je meestarten natuurlijk. Hannie de Roos uit Renen.
1: Ja.
0: Kan nog, hè? Ja. Nog even 10 minuten voor de klok van 6 uur. Ik ruik het eten al dan. Ja, ik begin al ja, honger te krijgen, zeg maar. Ja. Ja, mijn moeder zei vroeger altijd, honger hebben ze in Afrika, Wout. Nou ja, ik heb dan trek. Goed, ja. Ook even voor Jan Heikamp. Schrijf Hannie de Roos. Ik heb je nou toch vast, Hannie, dus tik maar aan, hè. Ja, ja, ja, ja. Ja, de telefoon heb ik vast, hè. En op beeld op de PC natuurlijk, ja. Dus Mark van den Burg heb al een plaatje aangevraagd bij ons Peterke. Wil je dat ook doen? Kan dat, hè?
1: Ja.
0: Peter denkt, houd nou in je mond. Ik ben aan het eten.
1: Ja.

BZN op de radio. Aloha, hey. Hoor je op radio 1224 natuurlijk, hè. Dit was de zaterdagmiddag uitvoering van de Wout de Wit, inderdaad, uitvoering. Ja. De Arizona op radio 1224 dus, hè. Ja. Op de antennes. 1224 kilohertz middengolfband. En natuurlijk op de website radio1224.nl. Dankjewel allemaal voor het willen luisteren en afstemmen op jouw Radio 1224 natuurlijk.

Hanny de Roos, ja. Nogmaals, sorry Wout dat ik te laat was. Geef niks, Hanny. Kan gebeuren. Ik kan wel huilen dat ik een beetje te laat ben met het aanvragen. Nee, ben je gek, joh. Helemaal niet nodig, nee. Ik had nog even tijd, dus BZN nog even voor je geluid. Ja. Zo doen we dat hier, hè. Ja. Klaas Vaakje schrijft, dankjewel maatje. Het was weer gezellig, topper. Dankjewel Klaas Vaakje en Sylvia. Tot morgenmiddag, hè. Tussen 2 en 6 is hij er weer. Ja, op de radio 1224. En daarvoor Robert-Jan van Middelkom, daar lent ik een uurtje met. Tussen 1 en 2. Hou het in de gaten, ja. Peter Verhoekel, dankjewel. Bedankt nog voor vandaag. Graag gedaan, Peter. Jan Heikamp doet smakelijk eten. Fijne avond verder. Dank voor de babbels en plaatjes, maat. Dankjewel, Jan. Graag gedaan weer.

0: Ook Peter Holland schrijft... Wout, alvast bedankt voor de mooie sound weer hedenmiddag. We hebben weer genoten. Eensmakelijk voor zometeen. Dankjewel jullie ook aan die kant. Tot vanavond aan de radio, hè?
1: Ja.
0: Peter Holland. Hij is er iets naar 7:30. Tot dan 11 uur erbij, hè, op de zaterdagavond.

Tom, dankjewel voor de laatste reactie. Wout, dankjewel voor de gezellige uitzending. Fijn weekend, eet smakelijk en voor straks. En tot de volgende week. Hoop weer aanwezig te zijn. Groetjes van jullie, Tom. Kijk er iedere week naar uit. Hou me op de been.

smakelijk eten en de groetjes van weer. Vanavond niet vergeten te luisteren naar ons Peter Holland. Hij is er weer, hè? Ja. Nogmaals, fijne zaterdagavond. Goed weekend. En ik ga lekker eten hier. Ja. Laatste plaatje. Ga ik nog even draaien voor Ada. En iedereen die nog lekker luistert.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte ik uit een droom

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het is bewolkt en er trekken wat buien over het land. Bij een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind is het een graad of 18. In de loop van de avond komt de zwaardere bewolking opzetten waaruit nog meer regen gaat vallen. In de nacht blijft het regenachtig en koelt het af naar een graad of 12. De bewolking en regen blijft de hele zondag in het land, in de ochtend vooral in het westen en in de middag in het noordoosten. De temperatuur loopt op naar rond de 19 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig met mogelijk wat buien en onweer. De middagtemperatuur zakt geleidelijk van een graad of 23 naar waarde rond de 20. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Hier spreekt de kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen. Handen in de lucht, want we gaan beginnen.
1: Onder de sterren,
2: zonder maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Zo. Hele goede avond. En daar is nog eens even een binnenkomer. Het is zaterdagavond, mensen. 6 juni 2026. 10 minuten over 8, bijna. Gezellig dat jullie allemaal weer lekker zijn, natuurlijk. Hè. Ja, vorige week was ik een dagje vrij. Zoals die jongens vandaag zeiden, hij had zelf vrijgenomen en zelf zijn verlof goed gekeurd. Ja, ik zat nog over te denken om het verlof erin te trekken, maar toch niet gedaan, hè? Nee. We waren even een lekker weekendje met Judith weg hier. Hè. En dat was reuze gezellig. Ja, heerlijk. Ja, ik moet wel eerlijk zijn, ik heb jullie wel gemist. Zeker, zeker. ...17 graden hier in Veenendaal, grotendeels bewolkt. Allereerst wil ik die DJ's van, die vandaag draaid hebben even bedanken voor het draaien van hun programma's de hele week natuurlijk. Vanmiddag was hier nog Wouter Wit aan de knopjes. En daarvoor zat Lady Miranda. En daarvoor zat George van Doornen. Mensen, we gaan er weer een leuke show van maken. En ik kan het niet alleen, daar heb ik jullie bij nodig. Daarom ben ik zo blij met jullie, ja.

Dankjewel voor de berichtjes delen op Facebook natuurlijk. Ook alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Dat de zaterdagavond steeds groter mag worden met deze show van Petertje Holland. Holland.

Ach, dit mag helemaal niet draaien, man. Kom toch. Klik gewoon hele verkeerde aan, hè. Nou, dat begint lekker goed hier op deze zaterdagavond, mensen. Ik was even aan het zoeken, ja. En ik druk op een knopje en de hele tent begint hier op zijn kop te staan, hè. De Polonaise werd al gelopen. En ik had helemaal niks in de gaten.

Ja mensen, dankjewel voor de verzoekjes. Ze komen al lekker binnen via WhatsApp 06 82 77 24 05. En ook via dat nummer kunt u natuurlijk uw verzoekje aanvragen. Maar het mag ook via de website www.radio1204.nl en druk op de verzoekjesbutton.

Ja, mensen, een hele goede avond. Degene die wat later afgestemd zijn. Je bent afgestemd op Radio 1204. Mijn naam is Petertje Holland. En tot aan de klok van 11 uur ben ik bij je vanavond. Wil je een verzoekje horen? Kan via WhatsApp 06-82-77-24-05. Dien een verzoekje in. Mag ook een verhaaltje zijn. Mag ook gewoon laten weten dat je erbij bent natuurlijk. Een verzoekje kan je ook voor aanvragen natuurlijk op de website www.radio1204.nl en druk op de verzoekknop. Zo moeilijk is het allemaal niet. Nee. Mensen, we gaan de beuk erin gooien. Oh ja? Jazeker. Let jij maar eens op. Ho, ho, ho.

Geen vuiltje aan de lucht, mensen. DJ Larita en Cheerio Remix. Hier op Radio 12.4. Daar krijg je toch geen genoeg van, hè? Nee.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224. Altijd piratenhit.
1: Dat was toch veel valser als ik dacht eigenlijk, hè? Dat moet allemaal kunnen hier op 12.4. Goedenavond, mensen. Het is weekend.

Ja, Peter Holland, op jouw radio op deze mooie zaterdagavond. Mensen vertellen door, hè? Mooie station, Radio 12.4. Dit is Joanne Hamer.

0: De nieuwe van Joanne Hamer. Heb je iets van gevoel? Jazeker.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde?
0: Nou en of?
1: Heb je iets van gevoel? Toch geef het alsjeblieft.
0: Geef het alsjeblieft aan mij.
2: Je luistert naar de zaterdagavondshow.
0: Ja, lieve mensen, een hele bijzondere goedenavond. U bent afstemmen Radio 12-4 voor degenen die wat later ingestemd zijn natuurlijk. De rest wist het alvast, hè? Ja. Mensen, dit is de gezellige zaterdagavond. De weekendshow met Peter Jolland tot aan de klok van 11 uur. Kom er gezellig bij. Vertel het voort. Vraag een verzoekje aan. Kan allemaal hier. Een verzoekje via WhatsApp 06-82-77-24-05. En natuurlijk via onze website www.radio1204.nl. En druk op de verzoekingsbutton. Dan zijn we ook weer hier. Dan krijgen we het ook binnen in de studio uiteraard. Hele goede avond, Jan van der Brink. Alhoewel, die had afgezegd volgens mij. Hij was er vanavond, vroeg in de avond was hij er wel even bij. Hij heeft wel wat aangevraagd. Dan gaan we straks ook even draaien. Maar hij moest ook even wat plaatjes schieten. Hele goede avond daar in Culemborg, Mark van den Burg, hij is er ook bij. Een hele goede avond in Terneuzen, Adem Bart Serli. Een hele goede avond in Ede, Mees van Harren, hij luistert ook gezellig mee. Gezellig man. Een hele goede avond in Reuver, Jozef en Christine de Ritter, ze zijn er ook weer bij. Ja, ja, ja. Het vaste meubilair, hè. Hele goede avond hier in Veenendaal, Ada Henze. Gezellig, Ada. En ook in Voorthuizen wordt er meegeluisterd door Martin van Dasselaar. Gezellig dat je erbij bent, Martin. En ook George van Dongen, daar kreeg ik een berichtje uit Amsterdam. Die zit in Amsterdam. Succes met de show, dankjewel. En ook Dina van Ouwendorp in Barneveld, dankjewel. Voor het delen op Facebook natuurlijk. En het meeluisteren op 12.04. Ook een goede avond hier in Veenendaal, Jan Heikamp. Hij luistert ook mee, de man van de Piratenclub. En goedenavond in Ede, Klaas Vaak. Zondagmiddag is hij er weer, hè? Ja. Hele goede avond hier in Veenendaal, DJ Wout de Wit. De man van de zaterdagmiddag. Van 2:30 tot aan de klok van 6:00. Elke zaterdagmiddag is hij er gewoon. Met zijn mooie plaatjes. En voor zijn praatjes. Hele goede avond, Stef de Boekenier in Blokcel. En Joker natuurlijk. Hele goede avond, Bert van de Ark. Alle twee DJ bij 12-4 uiteraard. Hele goede avond daar in Wapenveld. Robert-Jan van Binnenkom. De technische man van het hele 12-4 gebeuren. En ook in Montfoort. Hele goede avond Ronald Huisman. Gezellig dat hij meeluistert. En ook Ina Drosje hier langskomen. Goedenavond Ina.

Ja, ook het eerste verzoek heb ik klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Jan van der Brink in Renen. Bovenop de Bult, daar woont

hij moest vanavond nog even weg wat plaatjes gaan schieten, ja. Eens even terugscrollen wat hij aanvraagt. Hij moet wel ver terug, zeg, bij Jan. Zo. Ja, vorige week vroeg hij hem al aan. Hij wil graag Pearly Dum horen van de BZN. Of Silent Night. Ik zei, nou laten we die maar even bewaren tot de kerst, Jan. Jan is daar weer klaar. Ik weet niet of je het meekrijgt, maar je hebt me niet al aangevraagd voor de luisteraars van Radio 12 via het BZN met Pearly Dum uit 1980.

De BZM en de Purlydum. Dat kleine haperingetje waar je hoort, dat zit aan deze kant. Mensen, het ligt niet aan je toestel. Dus dat plaatje moet ik even uit de playlist te gooien. Dat is niet helemaal lekker deze. We draaien hem even mee voor Jan van der Brink in Renen. Daarboven op de bult. Daar woont ze zo meneer. Dankjewel Jan voor je verzoek. En nog een hele fijne avond toegewenst natuurlijk. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 2. Dan gaan we naar Culemborg.

We gaan naar DJ Mark en Teddy Beertje Culemborg. Ja, ik dacht dat ik die deur wel zonder hond had, maar ja. Ik denk dat Mark hier liever de hond erbij hoort, hè. Hij is niet bang voor de hond, had hij mij al eerder verteld. Een lief beestje, doet Mark helemaal niks. DJ Mark het Culemborg, die schrijft... Hey, die Peterke, ben er weer bij vanavond, hoor. Hier alvast een verzoekje voor jezelf, voor Judith, voor Radio 12.4, het hele team. Wouter Nade, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert naar 12.4. Hij zet ook maar een keer een plaatje van de Stemmingmakers met O Maria. De groetjes van Markie Teddybeer uit de stad Culemborg. Markie, ik heb voor je klaarstaan. Die mooie plaat van de Stemmingmakers met O Maria.

0: stikje vol.
1: De stemmingmakers met Oma Ria. We draaien mee voor Markie van den Burg, onze DJ Teddybeertje. Uit de prachtige Culemborg natuurlijk. Ja, Wout, die stuurt even die hond die ik hier thuis heb. Ja, die hond is niks verlegen hoor. Ben je gek, joh? Ik zeg tegen Wout, je bent niet wies. Niet doorvertellen trouwens, hè. Schrijft hij terug, jij ook niet. Nou, dat is lekker man.

Ja, we draaien die plaat van Stemmingmakers mee. O Maria voor Markie, de teddybeer uit Culemborg. Hij schrijft, hey die Peterke, binnen weer bij u vanavond. Hier alvast een verzoekje voor jezelf, voor Judith, voor Radio 124, het hele team. Wout en Ada, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert. En Jannie Albers is er ook bijgekomen inmiddels. Hij zegt, doe maar een keer een plaatje van de Stemmingmakers met O Maria. Groetjes van Markie teddybeer uit de stad Culemborg. Dankjewel Markie en gezelligheden vanavond bij Ben. En succes met de studio natuurlijk. Hè. Maakt er weer wat moois van, kerel. Dan zullen we binnenkort wel een fotootje langs je komen denken. Hij maakt er weer een mooi plekje van.

We gaan ze dan verzoekje nummer 3 naar Ale en Bart Serli in Terneuzen. Ja, Ale en Bart, luister lekker mee op de AM 900.

0: Ja, we gaan naar Terneuzen. Ada en Bart, goedenavond. Ze schrijven goedenavond, Peter. Ik wens je een mooie uitzending. Wil je voor mij draaien? Dean Megeno met Disneyland. Voor Bart, voor Jan Heikamp, Jozef en Christine en Judith. Jijzelf en iedereen die wel lekker mee luistert naar Radio 12.4. Naar jouw mooie muziek. Dankjewel daarvoor natuurlijk. En ook voor de luisteraars die meeluisteren via de 333 meter. Oftewel de 900 kilohertz. Vanuit Studio IM 900 vanuit Terneuzen, Philly, Sonada en Bart. Dankjewel. Het plaatje staat voor jullie klaar. Hier is hij dan, Dean Megeno met Disneyland.
1: Huh? Damn. Hey, babe. Yeah.

En dat was Dean Mageno met Disneyland. Van Aad en Bart, Serli en Terneuzen meegedraaid. Oh, het is hem niet, schrijft ze. Ja, wat erg dit. Nou, weet je wat? Dan ga ik even een andere van jullie draaien. Een andere mooie. Ze gaan hem vanavond even voor mij draaien. Op de AM900. Ik ga nog even wat anders draaien. Ik ga er even gauw wat bij zoeken voor je.

Aan en Bart, ik heb voor jullie een mooi uitgezocht van Jim Reeves met When You Are Gone. Kijk, dat is beter, hè? Och, wat lekker.

Ja, lekker plaat van Jim Breeders met When You Are Gone. Even meegedraaid van Aden en Bart. Serly daar in het prachtige Terneuzen natuurlijk. Hoppa! We zijn weer helemaal los op deze zaterdagavond, mensen. Ja, Aden schreef mij: goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je van mij draaien? Dean McGee, met Disneyland voor Bart, Jan, Heikamp, Jozef, Christine, Judith. En iedereen die mij luistert op 12:04 naar jouw mooie muziek, dankjewel. En ook voor de luisteraars die meeluisteren op de 333 meter, 900 kilohertz vanuit Studio IM, 900 vanuit Terneuzen. Veel liefs van Aden en Bart, dankjewel hoor. Ja, ik had die plaat al ergens vandaan geplukt, Aden, maar nooit even gecheckt, hè. Dus ik zat ook mee te luisteren en dacht, nou, ik weet niet, maar... En toen kwam het verlossende antwoord, dat is hem gewoon niet, nee. We gaan zo naar verzoekje nummer... Even spieken. Oh, ik ben helemaal in de waai, joh. Ik heb er wat klaargezet voor Jozef en Christine, we zijn nog helemaal niet aan de beurt. Daar zit nog tussen Mees van Harren. Kun je toch zien, hè? Petertje Weekje er tussenuit geweest. En hij is er helemaal niet bij, hè? Nee? Nou, moet ik wel zeggen, ik word ook wel stiekem afgeluisterd, hè? Er zit iemand mee te luisteren en alles wat ik verkeerd zeg... Ja, ja. Nee, dat gaat helemaal niet over Judith. Nee, nee. Dat gaat over een collega van me. Alles wat Petertje verkeerd zegt, wordt een liedje van gemaakt op AI. Ja, een soort van compilatie. Oh, kijk eens wie er ook bij is. Goedenavond, Willem de Leeuw. Gezellig dat er ook bij bent, kerel. En Appie van Harren is er ook bij, daar in Ede. En Jannie Albers in Andelst. Goedenavond allemaal.

0: Ik krijg allemaal moeilijke vragen deze kant op. Als Peter niet bij is, wie zit dat daar in de studio? Ja, ik weet het ook niet. Ook dit tempo gaan we te vlug, mensen. Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa.
1: Ah. U kunt nu uw verzoekplaat aanvragen bij Peter Holland. We gaan los met de zaterdagavondshow.
0: Oh. We zijn los. We zijn al lang los, man. En voor het volgende verzoekje gaan we naar Ede. Eens even kijken. Zullen we die hond laten blaffen? Nou, weet je wat? We drukken een keer op die bel. Huppakee. We gaan naar Mees van Harren in Ede. Goedenavond, Mees. Gezellig daar lekker meeluisteren. Mees, die schrijft me goedenavond. Petertje, wil je weer een plaatje draaien voor jou, voor Judith, broertje Ab en vrouwtje Sil? Hij schrijft een mooi uitzien, vriend. Wil je het plaatje draaien van Michael Scheffer met Sterren blijven stralen? Die staat voor jou klaar, hè, Mees. Hier op de player, ja, ja. Het ging bijna verkeerd, hè. We hadden bijna een vordering, hè. Er zat bijna Jozef tussen. Ja, Jozef schrijft ook al. Peter, bij de les blijven, kerel, ja. Ik ken een goed excuus, hè. Vorige week lag ik er even uit, dus dan ben ik er ook even helemaal uit, hè. Ja, ja, ja. Alles even gezet, verstand op nul gezet. Ja, daar krijg ik zometeen weer reacties, ik weet het. Zoveel verstand zit er ook niet in, nee, nee. En Mees, ik heb er voor je klaarstaan, kerel. Alle gekken en bestokje, we gaan hem gewoon even lekker draaien voor je. Hier is Michael Scheffer met Sterren blijven stralen.

Meest die schreven goed naar nou, Petertje. Wil je een plaatje draaien voor jou, voor Judith het broertje af en vrouwtje Sil. Mooie uitzending, vriend. Wil je een plaatje draaien van Michael Scheffer met Sterren blijven stralen. Dankjewel, Mees, voor jouw verzoekaanvraag. En natuurlijk een hele fijne avond gewenst hier vanuit Studio 1 in Veenendaal. En natuurlijk een hele fijne avond. Mees, gezellig erbij bij kerel. We gaan ze naar verzoekje nummer 5. Dat, ik hoop dat ik het goed zeg. Naar Jozef en Christine. Zonder mijn speakbrief, hè? Ja, ja. Ja, het klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, en Jannie Albers is al helemaal klaar voor de voetbal, hè? Voor de WK.

Ja, er is weer een verzoekje, mensen. We gaan naar Jozef en Christine de Ritter in de Reuver. Prachtige Reuver natuurlijk, daar in ons Limburg. En Jozef schrijft mij, goedenavond Peter en Judith. Wat leuk om jou weer te horen. Nou, dat dacht ik, hè. 2 weken weg geweest van de radio, mensen. Ja, ja, ja. Ik kreeg al een beetje ontwenningsverschijnselen, dat soort dingen. Ik begon al een beetje te trillen en zo. Ja. Het was even wennen. Geen Peterke Peterke op zaterdagavond. Met zijn schoenen plaatjes, verzoekprogramma. Maar gelukkig, hij is weer terug. I'll be back. Gaan er weer een plaatje voor Judith Vogt, Ada, Ada Henze, Ada en Bart Serli, Oetserneuzen. Hij schrijft me een partij Limburgs hier, jongens. En voor onze knappe, oetziende jongske, DJ Jan Heikamp. Van de Piratenclub natuurlijk, ja, ja. En voor zichzelf en alle DJ's van Radio 1224. Gerrit Plaatje van de Juts, moeder en dochter die samen zingen met Why Not Me uit 74. Oet 74, hè? Oet 74. Peter, succes met die noodzending. Hoi, je. Het is wat, het is wat. Ik weet niet waar ik het over red, hoor, maar het maakt niet uit. Jozef en Christine, die mooie plaatsen hebben jullie klaar van de Juts. Why Not Me, komt ie aan.

Why Not Me, met een mooie plaat van de Judds. Even meegedraaid van Jozef en Christine de Ritter. Draaien de prachtige Reuver. Jozef schrijft ook nog, moet je nagaan, ik krijg gewoon complimenten. Hij schrijft, toppie Peter, jouw Limburgse uitspraak. Hij schrijft, het is een kwestie van geduld voor heel Veenendaal. Limburgse, puntje, puntje, puntje. Ja, wat zou daar nou moeten komen staan, hè? Even denken. Dankjewel, Jozef. Het is wat met de luisteraars van ons, hè? Ja, ja. Maar in ieder geval, hij schreef aan het begin... Goedenavond Peter en Judith, wat leuk om jou weer te horen. Het was even wennen. Geen Peter op zaterdagavond. Met zijn schoenen ploortjes. Verzoekprogramma. Maar gelukkig, hij is weer terug. I'll be back natuurlijk. Geer een plaatje voor Judith, Wout, Ade Henze, Ade en Bart. Serliut, Oetse, Terneuzen. En voor onze knap oetziende jongske, DJ Jan Heikamp. Van de Piratenclub. Och jongens. En ook voor diezelf en alle DJ's van Radio 124. Geer het plaatje van de Juts, moeder en dochter die zingen met Why Not Me, Oetse 1974. Peter, succes mee doen. Dien een uitzending. Oetzending. Hoi je. Dankjewel. Och man, man, man. Het zweet staat in de nek. Zij de gek. Dankjewel Jozef en Christine. Jullie weten toch ook wel weer een feestje wat te maken hier. Hè? Voor het volgende bezoek gaan we zo naar Veenendaal, naar Ada Hensen. Naar ons Ada. Hatsjee.

Ja, Peter Holland op je radio. Tot aan de klok van 11 uur. Op deze mooie zaterdagavond. Ja, ik krijg ook nog complimentjes van DJ Wout Witte, zaterdagmiddag specialist. Hij schrijft, je kunt aardig Limburgs praten, jong. Jongske, hè? Ja, dankjewel, Wout. Wout, ik zou eerlijk vertellen, ik doe maar wat, joh. Ik doe maar wat. We gaan een verzoekje nummer 6 naar Ada.

verzoekplaat. We gaan naar Veenendaal. Ada Henze. Ja, ik heb ze erbij gepakt. Ja, ja. Even kijken. Wat schrijft Ada? Ada schrijft: goedenavond Peter. Hij staat weer aan. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf. Radio 12-4, alle DJ's ervan natuurlijk en de luisteraars. Dankjewel, fijne uitzending. Groetjes van Ada. Dankjewel, Ada. Ada, ik vind het fijn dat je weer bij bent vanavond. En ik heb voor jou een nieuwe plaat klaarstaan. De nieuwe van Guido van der Graaf. En het plaatje heet Ciao, doei, adios. Komt-ie aan, speciaal voor Ada Hens hier in Veenendaal.

En Ada schreef me goed aan, Peter. Hij staat weer aan hier. De radio natuurlijk. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Judith, Jozef, Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf. Radio 12-4, alle DJ's en luisteraars. Dankjewel, fijne uitzending. Groetjes van Ada. Dankjewel, Ada. En fijn dat je weer bij bent vanavond. Nog een hele fijne avond toegewenst aan die kant natuurlijk. Aan die kant van Veenendaal.

0: Ja, daar staat Martin aan de deur. Martin van Voorthuizen. Nee, Martin van Dasselaar uit Voorthuizen. Zo is het. Ja, Petertje. En Martin schrijft, hallo Peter, een hele goede avond. Succes vanavond met je avondshow. Dankjewel natuurlijk. Draai maar een leuke eigen keuze mee voor het hele team van Radio 12-4 en alle trouwe luisteraars. De groetjes van Martin, Studio 63 in Voorthuizen. Dankjewel Martin. Ik heb voor jou even wat moois uitgezocht. We hebben het binnengekregen van Stefan Leur. Die heeft een mooie medley gemaakt. De illegale 27 MC medley. En die ga ik voor jou draaien.
1: Standby,
2: turbo
1: 7, kanaal 17 is dat kappa.
2: Ja, kan.
1: Kom maar één zo.
2: Waterhuis bij standby.
1: Ja, kanaaltje 1.

hem. Iedereen zit iedereen te storen. Je krijgt niks dan herrie in je tent.

De twee bakjes. Oftewel Steven Leur, de illegale 27 MC medley. Even meegedraaid voor Martin. Fantastische Studio 63 natuurlijk in Voorthuizen. En Martin schreef, hallo Peter, hele goede avond. Succes vanavond met je avondshow. Dankjewel. Draai maar een leuke eigen keuze mee voor het hele team van Radio 12.4 en alle trouwe luisteraars. Groetjes van Martin, Studio 63 in Voorthuizen. Dankjewel Martin. Nog een hele fijne avond aan die kant en bedankt voor jouw verzoekaanvraag. Dan gaan we zo meteen naar verzoekje nummer 8 aan Jan Heikamp hier in Veenendaal.

Ja, we gaan naar Veenendaal. Jan Heijkamp, hele goede avond, kerel. En Jan is schrijven goed. Nou, Peterke, hij staat weer aan hier. Veel draaiplezier en graag een lekkere plaat voor jezelf. Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine, Bart en Ada, familie De Leeuw uit Overberg, Hannie de Roos, Dina uit Barneveld, Monique uit Bemmel, Jannie Albers en Markie uit Culemborg en de rest wat allemaal lekker meeluistert. Dankjewel, Jan. Even bijkomen hoor. Jan, ik heb voor jou een mooi plaat uitgezocht. Een oudje van Eddie Wally. Ik ga voor jou draaien, namelijk een mooie Manuela. Komt-ie aan, Jan. Speciaal voor jou.

Mooie Manuela van Eddie Wally. Nooit vergeet ik je meer. Even meegedraaid van Jan Heijkamp hier in de taal. De man van de Piratenclub. Ons knappe jongske, zoals Jozef zei. En Jan schreef, hoe je nou weet, hij staat er aan hier. Veel draaiplezier en draai maar lekkers mee voor jezelf. Voor Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine. Bart en Ada, familie De Leeuw uit Overberg. Hannie de Roos, Dina uit de Barneveld. Monique uit Bemmel, Jannie Albers, Markje uit Culemborg. En de rest wat allemaal lekker meeluisteren. Dankjewel Jan. Jan, nog een hele fijne avond aan die kant natuurlijk. En natuurlijk heel veel plezier morgen natuurlijk met de Formule 1, hè. Ja, een goede uitgangspositie voor Max natuurlijk. We gaan zo naar verzoekje nummer 9. En daarvoor gaan we naar het mooie Ede. Ah, denk Wout, het mooie Ede. Ja, ja, ja. We gaan zo naar Klaas Vaak, de zondagmiddag specialist van Radio 12 weer.

Ja, we gaan naar Ede, naar DJ Klaas. Klaas Vaak. Even kijken, waar schrijft onze zondagmiddagspecialist? Ja, trouwens, hij draait van 2 uur tot aan de klok van 6 uur op de zondagmiddag. DJ Klaas Vaak. Onthoud die naam, hè? Klaas Vaak. Klaas, die schrijft me zo, wie draait er ook alweer? Oh, ik hoor het al, het is Peter Holland. Nou, doet er zomaar een mooie plaat voor jou, voor Judith en alles en iedereen die lekker meeluistert. Namens ons, succes met je programma. Dankjewel natuurlijk Klaas en Sylvia. En ja, een mooie plaat heb ik zeker uitgezocht. En ik weet ook helemaal 100% zeker dat Klaas hem ook mooi vindt. Ik heb hier klaarstaan UB40 en Chrissy Hynde met Breakfast in Bed.

UB40 en Chrissie Hynde, Breakfast in Bed. Even meegedaan voor DJ Klaaspaak. De zondagmiddag specialist van Radio 1204 natuurlijk. Hij is er bijna elke zondag. Ja, bijna Peter. Ja, bijna, bijna, ja. Hij zit ook nog wel eens op Samosa, hè? Ja, op de camping, ja. Ik weet niet wat hij daar allemaal doet, maar dat maakt niet uit. Ja, Klaas is gegeven, zo wie draait daar ook alweer. Oh ja, ik hoor het al, Peter Holland. Peter Holland. Nou doet hij zomaar een mooie plaat voor jou, voor Judith en alles en iedereen namens ons succes. Met je programma, namens Klaas en Sylvia. Dankjewel, kerel. Jij voor alvast succes morgenmiddag natuurlijk met jouw zondagmiddagshow. En probeer daar weer even wat mee te luisteren natuurlijk. Maar Klaas, luister eens even. Er is ook Formule 1, hè? Ja. Dus ik ga zeker wel meeluisteren, maar ik zal er niet helemaal 100% bij zitten als de F1 spannend is natuurlijk, hè? Maar Klaasje staat er wel bij aan, hoor. Dus misschien kun jij het spannender maken als dat een wedstrijd wordt. Dan gaat het oortje weer meer naar 12-4 natuurlijk, hè? Klaas, dankjewel voor je aanvraag, kerel. En fijn dat je erbij bent vanavond natuurlijk met Sylvia. Oh, we gaan zo naar die andere DJ van 12-4. Naar de zaterdagmiddag specialist. Ons Woutje. Woutje! Even wachten. Even kijken. Klaas is aan het typen. Klaas, doe even vlug. Vlug typen. Zonder fouten. Kom op. Ik maak die man dood nerveus, denk ik, hè.

Eens even kijken, we gaan het allemaal naar fout, want voordat Klaas klaar is, ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar... Klaas denkt rustig, rustig jongen, rustig. Ja, we gaan naar DJ Wouter Wit. Eens even kijken, wat schrijft Wouter Wit? Goedenavond, Peter Tjo. Peter Tjo. Hij schrijft, het klinkt als een klok. Van je tik-tak-tik, elke seconde tik voorbij. Draai maar weer een monsterhit. Draai maar wat mee voor jullie zelf. Ade Henze, Jantje, Markie, Jozef en Christine. En het 12-4-team. Hij schrijft, even niet om je heen kijken. De frikadellen komen eraan. Nou. Nou Wout, voor jou komt er een plaat aan. Je had het over tik-tak, tik-tak-tik en tik-tak-tok en weet ik het allemaal. Ik denk, er hoort deze plaat bij Wout. Speciaal voor jou draai ik Roy Donders met Hoor je het ritme van mijn hart.

Hoor je het ritme van mijn hart? Boom, boom, boom. Roy Donders. Even meegedraaid van DJ Wouter Wit. Hop, hop, hop. Ja, die Wouter schreef een goedenavond, Peter Tjo. Klinkt weer als een klok van je tik-tak-tik. Elke seconde tik voorbij. Draai maar weer een monsterrit. Draai maar mee voor jullie zelf. Ade Hensen, Jantje, Markie, Jozef en Christine. En het hele 12-4-team. Even niet om je heen kijken, Peter. De frikandellen komen eraan. Oké. Okay. Dankjewel, Wout. En hij stuurde nog een plaatje van een hond. Ik weet niet hoe hij die kunstjes geleerd heeft, maar... Knap hoor, knap. Een hond die heel verlegen kijkt, ja. Ja, het is wat met die DJ's hier. Ook een hele goede avond, Peter Verroekel. Je komt ook net binnen wandelen. Ja, dankjewel voor jouw verzoekaanvraag, Willem de Leeuw.

We gaan naar nummer 11, we gaan naar Ronald Huisman. Ronald. Ronald uit het prachtige Montfort. Even kijken, waar is Ronald gebleven? Ronald, wat ben jij? Ja, gewonnen. Ronald, bedankt voor de vele plaatjes. Ik zie je langs komen. Joop Ruit, de B. Klaas Vaak, de Arizona. Van alles kom je langs. Petertje Holland zelf kom langs. Ja, Ronald zegt, doe maar Secret Summer Love Religion. Nou, Ronald, dat is wel heel vaak die platen. Ronald, ik heb wat anders erbij gepakt voor jou. Ik heb voor jou erbij geplakt die mooie plaat van Jeffrey Hazen met Nikita. Die ken je vast wel, Ronald. Komt ie aan. Speciaal voor Ronald Huisman in de prachtige Montfort.

Kijk op mijn lijstje, we gaan zo naar nummer 12. We gaan even naar Ina Drost in Wapenveld. Ina Drost, die luistert ook weer lekker mee. En ik zei tegen Ina, ik ga toch even wat voor jou meedraaien. Ja, dan weet ik dat Ina altijd een fan was van Josje. Helaas is Josje van de week overleden. Ze is 62 jaar oud geworden. Dus daarom gaan we zeker ook wat van haar draaien. Speciaal voor Ina Drost heb ik hier klaarstaan. Josje met Neem voor mij maar een ander. Komt hij aan. Speciaal voor jou, Ina.

Neem een ander voor mij van Josje. Even meegedraaid voor Ina Drost. En van Marcel en Janneke natuurlijk daar in een mooie Wapenveld. Dan gaan we eens even naar Markie. We gaan even naar Markie naar de studio kijken. Ja, ja, oh, kijk eens. Kom ik even met de koptelefoon en de microfoon aan. Dat gaat ook lekker hier. Eens even kijken. Die Mark is de studio aan het verbouwen. Dat wordt netjes, Mark. Die man is hartstikke druk, hè? Nou, Mark, het ziet er keurig uit, kerel.

We gaan naar verzoekje nummer 13. We gaan naar Jannie Albers. Jannie Albers schrijft draai voor alle luisteraars een plaatje. En later schrijft ze dan ook draai voor de piraten een plaat. De groetjes van Jannie Albers. Natuurlijk het mooie Andelst. Nou Jannie, voor jou ook wat gevonden. Ik heb een mooie plaat van Rosita klaarstaan met Zo werd hij piraat. En dat is natuurlijk wel leuk voor alle piraten. Deze plaat is natuurlijk aangevraagd door Jannie Albers. Komt-ie aan.

0: Rosita. Zo werd hij piraat, heeft meegedraaid van Janne Albers daar uit het mooie Andels.
1: De zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

Ja, Jannie Schermendrijf, voor alle luisteraars en voor alle piraten een mooi plaatje. Ik hoop dat hij mooi vond, Jannie. Rosita, zo werd hij piraat. Even speciaal voor jou gedraaid. Dan gaan we zo naar Ede, naar Appie van Harren, nummer 14. Ja, morgen is Teddybeer weer achter de piano, lees ik.

0: avond.
1: Ja, een hele goede avond, Appie. Appie van Harren in Ede, die schreef mij. Ja, trouwens de man van Radio Terranova natuurlijk, de DJ. Ja. Die draait het vrijdagavond zijn mooie programma natuurlijk. Hij schrijft me: goedenavond Petertje, ik ben er weer bij. Klinkt weer toppie, man. Graag een plaatje van de Dire Straits, So Far Away. Voor jou, voor Judith, mijn broer Mees, Willem de Leeuw, Anja en Nathalie. En een hele fijne uitzending, vriend. Ahoy. Dankjewel, Appie. Appie, die mooie plaats staat natuurlijk voor jou klaar van de Dire Straits, So Far Away. We gaan er weer van genieten. Komt-ie aan.

0: Daar is er iets, So Far Away. Hey, meedraait voor DJ Appie van Radio Terranova, vriend, collega. Appie van Harren natuurlijk, en uit Ede. Prachtige plaat, Appie.
1: Zo gezien ben ik nou, ik vind het een vreselijk programma. Ik wil er eigenlijk wel mee stoppen nu.
0: Goedenavond, Jan van der Brink. Hij is weer terug, volgens mij. Hè? Hij is weer thuis. Ja, we draaien een mooie plaat van de Dire Straits van mij. So Far Away voor Appie van Harren, Radio Terranova natuurlijk. Op de vrijdagavond. En Appie schreef, goedenavond Peter. Klinkt weer toppie, man. Graag een plaat van de Dire Straits. Voor jou, voor Judith, mijn broermees Willem en Anja en Nathalie. Een hele fijne uitzending, vriend. Ahoy. Dankjewel, Appie. Appie, bedankt voor je verzoekaanvraag. En natuurlijk nog een hele fijne avond toegewenst. Natuurlijk hier vanuit Studio 1 in Veenendaal, uiteraard.

0: Ja, de luisteraars zijn druk hier, mensen. Even kijken, Teddybeer had al wat ingesproken. Even kijken of we dat kunnen laten horen voor jou.
1: Namens DJ Teddybeer is Peterke weer goed bezig. Topper op Radio 1224.
0: Ja, dankjewel, hè, Mark.
1: Met Peterke, dit keer achter de piano.
0: Peter achter de piano, zo is dat.

0: Eens even kijken, we gaan Overberg. Willem de Leeuw, waar ben jij gebleven? Even kijken, hier zo. Ja, ja, gevonden. En dan moet ik even een stukje terugscrollen, denk ik. Ja. Hij stuurt me van de week een plaatje, een AI-plaatje. We rijden op gevoel van Joey van Robel. Hij zegt, wil je die dan even draaien vanavond voor me? Gaan we even doen, Willem. Hij staat hier al op de speler, kerel. Ik zit even te kijken naar de tijd. Hij is wel 5 minuten en 7 seconden, kerel, hè. Dat is bijna een avondvullend programma, hè. We gaan hem even draaien, kerel. Komt die aan, hè.
1: En dit is een echte truckersplaat.
0: Zo is dat.

Rijden op gevoel even meegedraaid voor Willem de Leeuw uit het mooie Overbaar. Dankjewel Willem voor jouw verzoekaanvraag. En inderdaad, dan komen we even een koud pilsje pakken. Helemaal geen probleem, hè. Een koude 0.0. Willem, nog een fijne avond aan die kant. Bedankt voor jouw verzoekaanvraag. En ja, natuurlijk blijf lekker luisteren natuurlijk hier op 12 uur. We gaan naar Renen en Hanny de Roos. Goedenavond, Hanny. Hanny staat op nummer 16.

Kijk, we houden ze linkjes te sturen van de beste frikandel speciaal van Tilburg. Ja, Wout is helemaal gek. Helemaal woest, kan ik zeggen, op frikandel speciaal, volgens mij. Eens even kijken. Ja, die Wout die leidt me weer af. Hè. We gaan naar Hanni, zeg ik net. Even kijken. Hanni, waar ben je gebleven? Daar is Hanni. Hanni schrijft, goedenavond Peter. DJ Peter, zoek maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. En voor het hele team voor Jan Heikamp. En voor iedereen die lekker op de luistertoer is. Succes met draaien vanavond. En de groetjes van Hanni de Roos uit de Renen. Dankjewel, Hanni. Hanni, van jou ook een mooie plaat uitgezocht van Time Out. En de nummer heet... Die mooie roos van Mexico. Speciaal voor Hanni de Roos uit Renen.

Ja, dat was Time Out, die mooiste roos van Mexico. Even meegedraaid voor Hanny de Roos uit Renen. En Hanny schreef, goedenavond DJ Peter, zoek maar een mooi plaatje uit voor jullie samen en voor het hele team. En voor Jan Heijkamp en iedereen op de luistertour. Succes met draaien vanavond en de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En ook George en Miranda zijn onderweg van Amsterdam richting huis, richting Breda. Ik zou bijna zeggen Amsterdam naar Bremerhaven, maar dat klopt niet. Ik zeg rij voorzichtig. Ik zal hem tussen de lijntjes houden, zegt Miranda. Keurig, keurig. Even spieken op het briefje hoor. Ja, ja. Op het kladje kan ik beter zeggen. Het is een rommeltje geworden hier aan het eind. Ik begin altijd te beginnen heel netjes te schrijven. De eerste 6, 7, 8, 9 regels zijn keurig netjes. Kan het zelf nog gewoon weer teruglezen. En hoe verder ik op papiertje kom, dan denk ik, man. We gaan helemaal goed, hè? De DJ's zullen dat best wel herkennen, denk ik. We gaan zo naar Peter van der Roekel in Ede. Ofwel nummer 17. Ronald die roept nog om Willempie.

Ja, niet schrikken, George en Miranda, niet schrikken. Die hond zit niet bij jullie in de auto. Nee. Dat komt door je speakers. Ja. Ik denk dat mensen schrikken er eigenlijk helemaal rot in die auto, hè. Eens even kijken, we gaan naar Peter Verroegel in Ede. En die vraagt, hallo, drijvende plaatje van drukwerk met Marianneke. Gaan we even doen, Peter. We gaan wel meezingen, Peter, hè? Dat gaan we zeker doen, hè. Maar Janneke is een lieve meid, hè? Eens even kijken. Wat laat het naaldje zakken? Komt-ie aan, Peter?

0: Mooie plaat van Drukwerk Marianneke, meegedraaid voor Peter Vroekel. Peter Vroekel uit het mooie Ede. Ha, lekker, lekker, lekker.
1: Ach jee, wat nou?
0: Zo.
2: Hallo, met Peter Holland.
3: Hallo, met Wanda.
2: Ja, sorry hoor, ik heb nu helemaal geen tijd. We zitten midden in de uitzending.
4: Ja, ja, Peter Holland, daar is er weer.
0: Jongen, jongen, jongen. Midden in de uitzending te bellen. Moet je niet doen, moet je doen, hè. Ik had net, ging een verzoekje draaien en daarvoor blafte die hond. En ik zeg, George en Miranda, die hond zit niet bij jullie in de auto. Dat komt door de speakers geluid. Dan zeg Wout, George zit te blaffen. Ik zeg, nee Wout, dat doet hij alleen op de zaterdagmorgen. Op de radio zit hij te blaffen, ja. Moet wel even duidelijk blijven, Wout, hè. Eens even kijken. Peter Verroekel, bedankt voor jouw aanvraag natuurlijk. En fijn dat vanavond lekker mee luisteren hier op Radio 12.4. En we gaan gauw even verder. Jan van der Brink die had zijn plaat niet gehoord aan het begin van de uitzending. En ik weet niet of hij nu gaat horen, want hij moest weer weg zo meteen. Ja, het is niet normaal. Jan van der Brink, ik heb voor jou even gauw een plaatje uitgezocht van Manuel en Pony. Met als lied van Manuel uit 1979. Ik weet dat jij hem mooi vindt. En dan ga ik hem even gauw draaien voor je.

0: Manuel en Pony, dat is lied van Manuel, 1979. En je meegedraaid even Jan van der Brink hier, het prachtige Renen.
1: Oh Peter, ik word zo opgewonden van jou. Van jouw mooie plaatjes.
0: Over de plaatjes? Oh, sorry, ja. Af en toe, jongens, ik weet het niet, hè. Jan van der Brink was gisteren bij Trek. Hij zei, kijk maar even naar de Rijnpost, daar staan de foto's in. Het was toch droog, er toch veel regen gehad s'morgens en op de dag. Ja, Jan, we draaien die mooie plaat mee voor jou, kerel. Fijn dat je hem even mee kon luisteren nog. En DJ Mark, die is maar Tom Poeze te sturen, jongen. Weet niet weten, hè? Jammy. Hij is er helemaal gek van. Dat zullen zometeen wel oranje tompoezen geworden, Mark, hè? De vlag is al buiten hangen, hoorde ik van Wout. Oh. Nou, Wout. Ik zeg, die George is een puppy, maar Wout had over dat George een hond was. Maar ja, dat klopt helemaal niet natuurlijk. Ik zeg, het is een puppy. Hij zegt, ik dacht dat het een oude lobbes was. Een oude lobbes, ja. Wout, kun je het niet zeggen, man. Nou, ik hoop dat George het niet erg vindt. Dat hoop ik dan, hè. Maar Wout, kijk uit, hè. Ze zijn van onderweg van Amsterdam naar Breda. Dus dat betekent dat ze halverwege ergens langs Veenendaal komen. Ja, wel een beetje ver uit de buurt. Maar als ze een keer links afslaan, dan zijn ze bij je, kerel, hè. Even kijken, we gaan inderdaad naar Miranda en George. Even kijken, waar is Miranda gebleven? Hier zo. Miranda schrijft, we zijn onderweg van Amsterdam naar Breda. Heb je nog ruimte voor een verzoekje? Ja, zeker. Ze zegt, draai maar iets mee namens ons. Namens Lady Miranda en natuurlijk George van Dongen. Ze draaien op de zaterdagochtend George van Dongen van 8 tot 11 dezelfde tijd als dat ik 's avonds doet. En daarna komen Lady Miranda van 11 tot aan de klok van 2 uur. Zal ik het weer doen? Zal ik George weer nadoen? Ja, en dan even pauze. Kunnen we even tot rust komen allemaal? Oh, geweldig. Hij kan het hebben. Ik weet het zeker. En anders maak ik het goed met deze mooie plaats. Ze gaan swingen daar van Amsterdam naar Breda. Met deze mooie plaats van de Time Bandits van Live It Up uit 1982.

0: De Time Bandits hier op Radio 124. Live It Up 1982. Even meegedraaid van Lady Miranda en George van Dongen. De DJ's van de zaterdagochtend.
1: Wil jij een biertje, Peter?
0: Nou, die sla ik echt niet. Die sla ik niet af. Nee hoor, nee, zeker niet. Zeker niet. Ach.

Ja, Lady Miranda die kreeg nog even een berichtje van. Ze schrijven dankjewel voor de platen. En we kunnen het zeker hebben hoor. Een beetje grappen en grollen. Kunnen ze helemaal tegen niks aan de hand. Ze zeggen stuur maar iets terug naar Wout dan. Ja, nou, ik dacht gelijk aan die ene plaat. Die ene plaat, hè. Ja. Ik zal het nog niet verklappen, maar zometeen wordt alles duidelijk. Valt alles op zijn plek. Net een grote puzzel. Wout, ben je wakker? Er komt een plaat aan voor je. Wout, een plaatje namens Lady Mi.

0: Ferrari met Monza, 1976. En je meegedraaid van Wouter Wit, aangeboden door Lady Miranda. Uit Breda natuurlijk, hè? Ja.
1: Zaterdagavondshow met Peter Holland.
0: Oh ja, daar zijn we mee bezig.
1: Hij gaat door tot 11 uur vanavond.
0: Zo is dat, tot 11 uur. Ja. Hou je vast. Ik weet niet of die George het rij is, maar met deze geluiden denk je dat ik een lekker band of zo, joh. Hey. Eens even kijken, we draaiden in die plaat over die hond, Monza van Ferrari. En ja, dat bracht DJ Mark weer op een idee. Hij zegt, draai van Wouter even een plaatje over van Gerard en Jetje met Trixie. Ja, die Wouter wordt wel in het zonnetje gezet hier, hè. Gaan we nog even doen. En dan ga ik het ook nog even draaien van Ronald Huisman. Even Willempie draaien. Trouwe luisteraar, Ronald natuurlijk.

0: Eens even kijken. We gaan deze plaat draaien van Gerard en Jetje met de Trixie.
1: En deze komt uit de oude platenkoffer van Petertje.
0: Gewoon kraken, joh. Ho, ho, ho.

Gerard en Jetje. Trixie. Ah. Die draaiden we ook mee voor Wout. Het is wat, hè. Oh ja, die er even gauw voor Ronald Huisman.

0: even meegedraaid van Ronald Huisman. André Verduin met Willempie.
1: Petertje, Petertje, jouw muziek is zo hot.
0: Ja, ik weet het, joh. Dat hoef je niet steeds te zeggen, dat weet ik wel. Eens even kijken, ik kan nog een ingezonden spraakbericht. Van een DJ van Radio 12-4, zal nog geen namen noemen. Zo ben ik niet, hè? Nee. Oh, nee?

0: Eens even kijken. Gaat moeilijk, maar ik probeer live verbinding te krijgen. Met een auto die onderweg is. Van Amsterdam naar Breda. Oh ja, wacht. Kom, volgens mij heb ik hier wat, ja.
1: Yo, kerel. Hey, geen lekker band, hè. En ik zit inderdaad achter het stuur. Want Miranda kan het niet tussen de lijntjes houden, hè. Nee, het zijn jij en ik en een hond genaamd Bo, hè. Ja, draai die dan maar even mee. Maar dan is het wel in het Engels, hè. Lobo, me and you and a dog named Boo.
0: Dankjewel, George. George von Dongen.

Ik zit even naar mijn scherm te kijken hier aan de linkerkant van mij. De verzoekpagina van Radio 1204. Daar is wel binnengekomen, ja ja. Ja, we hebben een verzoekplaat binnengekregen van Jeroen uit Harderwijk. Hij wil een plaatje horen voor iedereen die luistert. En kan het aan de plaats zijn van Mike Kriek met Ik hou van de handel? Ik heb hem erbij gezocht. Hij staat voor je klaar, Jeroen. Ga er maar lekker van genieten. Hier komt hij aan, kerel. Hits op 12.4. Heerlijk, hè? Ja.

Ja, mooie plaat van Mike Krieke. Ik hou van de handel. Even meegedraaid voor Jeroen uit Harderwijk. En Jeroen had zijn verzoekje ingediend via de website www.radio1204.nl. Dat was tevens het laatste verzoekje waar we gedraaid hebben. Want om 11 uur zijn we er weer van tussen natuurlijk. Hè? Dankjewel Jeroen. En fijne avond natuurlijk. En fijn dat je erbij was vanavond. Mijn

Ja, Duo Albacold zijn Shift It Coming. Lekker, echt lekker. Mensen, we zijn aan het einde gekomen. Van de zaterdagavondshow natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de leuke reacties en natuurlijk de verzoekplaat aanvraag. Ja, er komen nu nog ook wat berichtjes binnen. Gaan we zo meteen nog even voorlezen gauw. Beginnen we even met Jozef, de ritter, en Christine. Eerst even kijken. Hangt precies een draadje voor het scherm. Dat is vervelend. Zo, dat is beter. Jozef schrijft me. Hoi Peter, bedankt voor de schoenenavond en de schoenenplaatjes. We zijn blij dat je weer bent te horen op de zaterdagavond. Mijn dienerschoenenuitzending. Peter en Judith, voor straks slaap lekker. Morgen gezond erop. Fijn weekend en morgen veel plezier met Formule 1 natuurlijk. Met Max, onze Limburgse jongske. Met een snelle auto. Ja, hij heeft wel een verrekte snelle auto. Ja, ja, ja. Groetjes aan Judith en een dikke knuffel van ons. Tot de volgende keer. Hoi. Ahoi. Dankjewel, Jozef en Christine. Gezellig dat jullie vanavond weer bij waren. En natuurlijk een fijne voortzetting van het weekend. Dan gaan we naar Jan Heikamp. Jan Heikamp schrijft mij, dankjewel voor de plaatjes en de babbels, maat. Fijne avond verder en slaap lekker voor later. En veel plezier morgen met Max. Ja, zeker Jan. Jij ook heel veel plezier met Max natuurlijk. En bedankt dat je vanavond weer bij was, kerel. Dan gaan we naar DJ Wout de Wit, de zaterdagmiddagspecialist. Hij schrijft bedankt weer, Petertje, voor de zaterdagavondshow. Weer dikke mik, hoor. Dikke mik. Fijne avond nog en tot de volgende bak herrie maar weer, schrijft hij. Bye bye. Slaap lekker en voor iedereen natuurlijk. Slaap lekker voor iedereen, ja. Dankjewel, Wout. Dan gaan we naar Ada Hensen. Ada die schrijft mij, dankjewel voor de plaatjes, Peter. En welterusten samen en nog een fijn weekend verder. Dankjewel, Ada. Jij ook een fijne voortzetting van het weekend natuurlijk. En bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de reactie. Dan gaan we naar Lady Miranda. Die schrijft, dankjewel voor de muzikale ondersteuning. Ja, wat moet ik dan nou zeggen? Ja, ik snap jou wel, Lady Miranda. Want met George in een auto zitten, dat is ook wat. Hè? Dat is ook wat, ja. Dankjewel, Miranda. Bel thuis natuurlijk en voorzichtig aan, hè. En natuurlijk een fijne voortzetting van het weekend. Bedankt voor het luisteren. Dan gaan we naar Mees van Harren. En Mees schrijft, Petertje, bedankt voor de mooie uitzending en een mooie zondag. Slaap lekker, tot volgende week. Blijf gezond bij je mooie gezinnetje. Dankjewel natuurlijk, Mees van Harren. Bedankt voor het luisteren, Mees. Groetjes aan Dika natuurlijk. En fijne voortzetting van het weekend, Mees. Dan gaan we naar Overberg, naar Willem de Leeuw. Maar Willem schrijft, bedankt meneer Holland. Ja, dat zegt hij altijd meneer Holland in één keer, hè? Ja. Ik denk dan altijd, wat zal hij nou willen, hè? Hij zegt, haal die spinnenwebjes maar weg. Het was weer gezellig. En welterusten we zo meteen. Dankjewel, Willem. Tot de volgende keer. Slaap lekker. Fijne voortzetting van het weekend. En groetjes aan Jacqueline. Dan gaan we naar DJ Klaas. Hij is nog gewoon wakker, Klaasje. Hè? Ja, ja. Klaasje gaat morgenmiddag draaien. En ik zeg altijd tegen hem, gaat dan op die zaterdagavond een beetje op tijd naar bed? Maar ja, dat doet hij natuurlijk weer niet. Hij gaat het hele programma van Peter Holland af zitten luisteren. En dan morgen begint hij. En dan... Ja. Hij schrijft... Peter, bedankt voor de plaatjes en trustige groetjes aan Judith. Dankjewel, Klaas. Klaas, slaap lekker zometeen. Gaat er maar gauw in, kerel. Pyjamaatje aan, tandjes poetsen. Even een washandje door de snuit. Dankjewel, Klaas. Morgen succes met jouw programma natuurlijk, hè. Groetjes aan Sylvia. Dan gaan we naar Martin van Dasselaar.
Die schrijft Peter weer bedankt voor een mooie avond. Topper. Groetjes uit Voorthuizen. Dankjewel Martin van Tasselaar. Dankjewel voor de reacties. Slaap lekker natuurlijk aan die kant ook, hè. Bedankt voor het luisteren en de reacties. Ah, zo gezellig toch, hè? Ja.

Ja mensen, zometeen als ik eruit ben, dan gaat hij over op de non-stop, samengesteld door Robert-Jan van Bennekom. Ik blijf altijd zeggen, muziek is zeker zo mooi, alleen geen gelul van een DJ. Ja, dat zeg ik toch heel netjes, dacht ik. Na deze plaat zijn we er ook voor tussen. En dan zijn we volgende week zaterdag weer aanwezig, als het goed is. Dat allemaal vanaf de klok vanaf 8 uur 's avonds tot aan de klok van 11 uur tot in de avond. Ja. Bedankt mensen voor de reacties, bedankt voor alle verzoekjes, bedankt voor de leuke reacties. Bedankt voor de dingen delen op Facebook, bedankt voor de reacties op Facebook. En slaap lekker voor zometeen, de mensen die al naar bed gaan. En voor de sportliefhebbers, de Formule 1 natuurlijk morgen. Max staat lekker helemaal vooraan, naast Antonelli. Ik zou zeggen, geniet morgen van de wedstrijd. En als je de wedstrijd niet gaat kijken, dan ga je lekker naar Klaarspaak luisteren. Morgenmiddag, Klaarspaak op Radio 12.4 van 2 tot 6.

Wouter, nog even een vraagje. Ik zeg net welterusten bij iedereen. Dan zeg Wouter, ik heb nog een vraagje. Als we allemaal gaan slapen, wie houdt dan de wacht voor vannacht? Ja, ik weet het ook niet, Wout. Het is allemaal zo'n drukte in mijn hoofd vanavond, jongen. Niet normaal, hè? Hij schrijft er al bij, ik niet. Wout gaat niet de wacht houden. Oké. Okay. Dan denk ik dat we de... Ja, George. We doen George, Wout. Mee eens? Denk het wel, hè? Mensen, allemaal bedankt. Slaap lekker voor zo meteen. Graag tot de volgende keer.

Oh jee, oh jee. George moet hem nog kijken, de kwalie. Oké. Okay. George, zijn we nog wel vrienden nou? Mensen, we zijn eruit naar deze plaat. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Doei doei, slaap lekker.

0: luisteren naar mijn kind. Ja, dat is waar.
1: Papa, dan heb je toch tegen mij gelogen.
0: Ja, kind, maar ik wilde jou geen verdriet doen. Omdat je zoveel van haar hield

0: 1024.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten-hits.
1: Jouw weekendvriendje.

kwam recht op ons af en hij zweeg als het graf. Maar zijn blik leek me harder dan glas. De eeltige knuisten, gebald tot twee

0: 1224 weerbericht.
1: Het is bewolkt en er trekken wat buien over het land. In de nacht blijft het regenachtig en koelt het af naar een graad of 12. De bewolking en regen blijft de hele zondag in het land, in de ochtend vooral in het westen en in de middag in het noordoosten. De temperatuur loopt op naar rond de 19 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig met mogelijk wat buien en onweer. De middagtemperatuur zakt geleidelijk van een graad of 23 naar waarde rond de 20. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.